Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Frans

Britse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse Zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dan nu je SOA-test voor. Vijf donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
4: Air Europa, you decide.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vice FM op TikTok.
3: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
5: Ja,
4: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
6: Human neemt je mee het podium op. Zo eentje met een zaal vol publiek. De 13-jarige Roos droomt ervan. Maar haar zenuwen zitten haar vaak in de weg. Gelukkig heeft musicalster Vianen van der Bos hier wel tips voor. Kijk morgen naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa.

Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: aanslagen van 9-11. Ja, dat is iets wat jij, ik en de rest van de wereld nooit meer vergeet. Aankomende vrijdag is het precies 25 jaar geleden. En wat begon met 4 gekaapte vliegtuigen en de aanslagen in New York en Washington leidde tot veel meer ellende. Maar wat is er nou in die 25 jaar daadwerkelijk veranderd? Nou, daar kan de Rotterdamse Wafa meer over vertellen. Zij heeft een podcast gemaakt over de impact genaamd Generatie 9-11. Hey Wafa, een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Wat fijn dat we even kunnen bellen.
1: Inderdaad.
0: Hey, waarom was 9-11 zo'n groot kantelpunt voor de wereld?
1: Nou ja, ten eerste omdat het een aanzet vormde voor 2 grote oorlogen in het Midden-Oosten, in Irak en Afghanistan, zonder dat de doelen die de Amerikanen en hun bondgenoten hadden geformuleerd waren bereikt. En dat was namelijk het stoppen van Al-Qaeda en vangen van Bin Laden. Want ja, Bin Laden is uiteindelijk in 2014 in Pakistan gevangen genomen en gedood. Ja. Maar nou, we hebben heel veel oorlogen. Hier in het Westen hebben we dat gemerkt wat betreft onze privacy. Heel veel dingen moesten wijken voor veiligheid. Je kunt je afvragen of die veiligheid ook echt daarmee bereikt is. Omdat je aan het begin van de jaren 10, of halverwege de jaren 10 van deze eeuw, heel veel aanslagen ook in Europa had. Ja. Maar ik denk ook wel misschien de grootste impact is de normalisering van vreemdelingen en met name moslimhaat. Dat is wel iets wat je in de afgelopen 25 jaar heel erg hebt zien gebeuren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je had het net over privacy en daarmee dat nou ja, wij als mensen bepaalde dingen dan zouden moeten inleveren. Heb je daar misschien een concreet voorbeeld van?
1: Ik kan me nog heel goed herinneren dat in het straatbeeld het ineens best wel normaal begon te worden dat er camera's werden opgehangen. Terwijl daarvoor was dat niet zo. Tijdens het vliegen, als je wilt vliegen, dan moet je door veel meer veiligheidschecks dan normaal. Je mag ook bepaalde dingen niet zomaar meer meenemen. En ik denk dat er gewoon heel veel ook gedaan is wat betreft opsporing en het afluisteren van mensen zonder dat daar echt een aanleiding voor is geweest. Dus er is gewoon, weet je, de dreiging van terrorisme is door heel veel overheden eigenlijk als excuus gebruikt om nog verder in het leven van burgers in te grijpen.
0: Ja, is dat iets wat we nu nog steeds terugzien? Ja, hoe ook de politiek dan bijvoorbeeld de angst voor terrorisme gebruikt?
1: Dat denk ik. Ja, zeker wel. Ik denk dat mensen dat misschien minder merken, omdat het een proces van decennia is. Dus we vinden het ook wel normaal. Maar ik heb zelf ook in Politiek Den Haag gewerkt. En in de afgelopen jaren heb ik ook wel vaak voorbij zien komen dat politici bepaalde dingen die wij normaal vinden op pauze wilden zetten vanwege dreiging van de publieke orde en zo. Dus het is wel taal wat ingeburgerd is geraakt voor politici en beleidsmakers.
0: Ja, is dat iets, zeg maar, wat zouden we daar nog aan kunnen doen? Want het is eigenlijk dus best wel buiten proportie wat je zegt. Wat zouden wij kunnen doen om ervoor te zorgen dat de berichtgeving en het narratief al zal veranderen?
1: Nou, ik denk wat je zelf als burger kan doen is gewoon geïnformeerd blijven en kijken wat de overheid wil doen in het leven van anderen. En je dan niet zeggen van, oh ja, dit gaat mij niet aan. Uiteindelijk kan het ook jou raken. Maar aan de andere kant wil ik eigenlijk ook mensen geruststellen, want de rechtspraak heeft ook wel veel dingen onrechtmatig verklaard. En ik zou willen zeggen, hou ook gewoon vertrouwen in dat rechters, politici controleren en wetten die ingevoerd worden of andere beleidsdingen die toch niet in de haak zijn met mensenrechten, die worden soms ook wel gestopt, weet je wel. Ja. Dus er zijn echt wel checks en balances, maar als burger moet je daar wel scherp op blijven. En let ook gewoon op aan wie je je steun geeft in het stemhokje.
0: Ja, duidelijk. Hey, Wafa, alvast heel erg bedankt. Blijf vooral nog even hangen, want ik wil het graag nog meer met jou hebben over jou persoonlijk eigenlijk. Je hebt natuurlijk in de podcast heel wat verhalen, dus daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Ja, is goed.

0: Nog steeds spreek ik met Wafa. We hadden het net over de wereldwijde gevolgen van 9/11. Maar Wafa, ik wil het heel erg graag over jou hebben. Jij was zelf een kind toen 9/11 gebeurde. Kan je dat nog herinneren?
1: Zeker. Ik was 10 jaar oud. Dus dat kan ik me echt nog wel goed herinneren.
0: Ja, wat gebeurde er toen met jou? Hoe was het voor jou? Neem ons even mee.
1: Nou, in de weken nadat de aanslagen waren gepleegd, ik zat in groep 7, dus in die groep kijk je dan ook wat vaker naar school-tv. Mm-hmm. En ik weet nog, een maand na de aanslagen besteedde school-tv aandacht aan een videotape die Osama Bin Laden, het brein achter de aanslagen, die had hij ingestuurd bij Al Jazeera. En waar die dan Amerikanen ging aanspreken, toespreken. Ja. En terwijl we met de klas daarnaar luisterden, besefte ik dat Bin Laden Arabisch sprak. En dat is mijn moedertaal. Dus ik zei dat in al mijn onschuld en stoerheid tegen een klasgenoot. En voor ik het wist, werd ik dochter van Bin Laden genoemd. En later in een rekenles zei een jongen met wie ik zat te rekenen dat ik een terrorist was. En andere klasgenoten hoorden dat ook. En begonnen hem na te praten. Mm. En dat vond ik heel erg. En ja, dat is me altijd bijgebleven. En ook omdat de meester aan wie ik het vertelde over de pesterijen mij niet serieus nam. En hij zei, nou, ga gewoon zitten en hou je mond. Mm-hmm. En dat blijft een kind wel bij. Dat heb ik heel lang met me meegedragen.
0: Ja, zeker. Verschrikkelijk. Je bent toen ook op het Jeugdjournaal geweest om erover te praten. Hoe was dat?
1: Inderdaad, ik was best wel pissig op dat ik niet serieus werd genomen. En in de zomer van 2002 stond er een oproep op de website van het Jeugdjournaal. Ik zat denk ik elke dag op die website en ik zag die oproep. En toen heb ik gewoon in een via een berichtje laten weten dat ik met pesterijen te maken kreeg vanwege dat ik ook een Arabische naam, et cetera, had. Mm-hmm. En de redactie van het Jeugdjournaal is toen langsgekomen en ze hebben me geïnterviewd over mijn ervaringen op school. En dat werd op 11 september 2002, dus een jaar later, uitgezonden. Mm-hmm. Daar was ik heel trots op, maar de school iets minder.
0: Hoe reageerde school dan?
1: Nou, ik ging de volgende dag ging ik dus heel trots naar die school. En in de verwachting dat iedereen mij zou toejuichen en halen. Maar toen ik in de klas ging zitten, merkte ik dat mijn twee juffen heel boos op mij waren. Omdat ik dus de school te kakken had gezet. Door te zeggen dat een van hun leerlingen mij voor terrorist uitmaakte. En ik kon niet anders dan heel erg schrikken van hun boze reactie. En ik heb toen heel hard gehuild en gezegd, waarom ben je dan boos op mij? Ja. En nu, kijk, ik heb het niet kunnen afmaken. Ik was niet eloquent als kind, maar waarom ben je boos op de persoon die gepest wordt en daarover vertelt? Dus al deze dingen zijn ook aan bod gekomen in de podcast die ik met mijn collega Lotfi Elhamidi had gemaakt.
0: Ja, want dit is 25 jaar geleden. Weet je, dit meemaken als 10-jarig kind lijkt mij ontzettend heftig. Wat doet dit 25 jaar later nu nog met jou?
1: Ik merk wel dat als het gaat over 9/11, dat heeft wel een fysieke reactie. Want ik denk, dat is gewoon dat blijft in je zitten. Ook vanwege de nasleep en weet je wel, het maatschappelijk debat in Nederland. Ja. En dat je dat als opgroeiend kind meekrijgt. Dan dat je denkt, maar ik herken me niet in wat ze zeggen over moslims. Inmiddels weet ik wel beter en ben ik heel blij dat ik ook een rol in media, in het medialandschap mag vervullen bij NRC. Ja. En dat ik dus ook met het maken van deze podcast een aanklacht heb kunnen afleveren over de beeldvorming en stereotypen. En het wegzetten van mensen alleen maar omdat er een terroristische organisatie aan de andere kant van de wereld iets doet in hun naam. Maar dat is helemaal niet in hun naam. En ik hoop dat ik dus een beetje met Lotfi heb kunnen bijdragen aan de bewustwording van hoe praat je over mensen en groepen mensen na een hele heftige gebeurtenis, waar dan ook ter wereld.
0: Ja, duidelijk. Dankjewel, Wafa. Heel erg bedankt voor je verhaal en voor je openheid natuurlijk.
1: Graag gedaan en een fijne avond.
0: Dankjewel. En als jij die luistert benieuwd bent naar meer informatie en verhalen, luister dan zeker de podcast Generatie 9/11 van NRC.

0: Ik wil je even waarschuwen. Het volgende interview gaat over suïcide. On the block. Vandaag is het Wereldsuïcidepreventiedag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor suïcide en vooral voor het gesprek daarover. Ja, want soms zie je aan de buitenkant helemaal niet dat het slecht met iemand gaat. Max weet het als geen ander. Hij is zelf suïcidaal geweest, heeft een poging gedaan, heeft daarna hulp gezocht en gekregen en zet zich nu in om andere mensen te helpen. Max, een hele goede avond.
1: Hi, goedenavond Naomi.
0: Hey Max, fijn dat we kunnen bellen. Jij was zelf suïcidaal. Hoe zag dat er voor jou toen uit?
1: Ja, met één makkelijk woord heel donker. En wat mij heel erg kenmerkt is dat ik me ontzettend veel terugtrok. Dus ik kon me eigenlijk bijna alleen maar vinden op mijn kamer. En ik ging bijna nooit naar gezellige gelegenheden of andere dingen. En dat vond ik ook heel ongemakkelijk, want ik voelde me helemaal niet zo goed. Dus het was altijd heel hard werken om te doen alsof dat wel zo was. En dan moest ik echt een masker opzetten en dat kon ik wel. Mm-hmm. Maar dat was ook wel heel vermoeiend. Dus dan trek je je ook weer terug om daarvan uit te rusten.
0: Ja, was er dan nog iemand waar je wel sprak over de gevoelens die je had?
1: Over de gevoelens die ik had, nee, niet zoveel. Ik heb natuurlijk op een gegeven moment wel hulp gezocht waarin dat dan wel meer ruimte was. Ja. En dat vond ik zo moeilijk. Ik had altijd heel erg het gevoel dat als ik dat deed, dat ik er dan aan toegeef en dat het een soort van falen ervaarde. Mm. En dat ik dan zwak was. Dat was ook wel een hele onhandige gedachte die ik heel veel bij me droeg, dat ik zwak was als ik over mijn gevoelens ging praten.
0: Ja, zeker. Je hebt het over het toegeven van de situatie. Wanneer merkte jij bij jezelf, het gaat veel slechter, dit is niet gewoon een slechte periode, ik heb echt hulp nodig. Wat gebeurde er dat je dat merkte bij jezelf?
1: Ja, goede vraag. Ja, heel eerlijk zijn, op een gegeven moment heb ik natuurlijk zelf mijn poging gedaan. En daarna is het nog heel moeilijk ontkennen. Nou, weet ik nog wel dat ik daar toen wakker van werd. En toen de eerste gedachte dat ik naar school moest. En pas heel veel later kon ik bedenken van jeetje, wat is nou eigenlijk allemaal gebeurd? Ja. Maar dat soort dingen gebeuren ook in zo'n waas. En je wereld wordt op een gegeven moment zo klein. En op een ander moment voelt het weer helemaal anders.
0: Ja. Hey, wat heeft jou geholpen om weer uit die donkere plek te komen waar je het net over had?
1: En dat zijn veel verschillende dingen. Ik heb sowieso therapie gehad. Maar ik moet wel zeggen dat therapie is heel goed. Maar het was ook echt aan mij om iets te willen met die therapie. Om echt te willen ontwikkelen en daaruit te komen. Ik heb een hele lange tijd ook therapie gehad. Zonder dat ik misschien eigenlijk echt wilde dat het beter ging. En toen veranderde er ook helemaal niet zoveel door die therapie. Mm-hmm. En op een later moment, toen ik wat zingeving vond. En toen ik mezelf op een nuttige manier kon gaan inzetten voor anderen. Ja. Toen dacht ik eigenlijk van nee, ik wil wel er iets van maken. Dat heeft wel een hele grote verandering veroorzaakt. Toen ben ik opnieuw in therapie gegaan. Mm. En toen heb ik in een korte tijd eigenlijk heel erg veel kunnen leren. Dus dat was een heel belangrijk verschil voor mij.
0: Maar Max, als ik jou goed begrijp, ben jij dus eerst gaan inzetten voor andere mensen. En daarna pas vond je die zingeving om dus echt therapie te volgen. Om ook jezelf dan dus misschien gezonder te maken, te helpen. Mm-hmm. Want wat doe jij precies dan?
1: Ja, nu werk ik heel veel voor de kindertelefoon en ook voor 1&3 zelfmoordpreventie. Mm-hmm. En bij de kindertelefoon ben ik natuurlijk ook als vrijwilliger begonnen toen. Het is wel een van de dingen die mij erg geïnspireerd heeft om te bedenken dat ik ook echt wilde dat het beter met mij ging. Ja. En bij 1&3 ben ik nu ook trainer. Dus wat ik heel mooi vind om te doen is dat ik heb ook heel veel aan de lijn gewerkt bij 1&3 als hulpverlener. Maar nu help ik ook heel veel naasten. Dus mensen die er omheen staan. Die merken dat het niet goed gaat met iemand en zich afvragen wat kan ik nou doen? Ja. En hen geef ik trainingen of lezingen om hen te ondersteunen om contact te maken daarmee. Ja. En mensen ervaren het vaak als een heel spannend onderwerp. En ik wil niet het verkeerde zeggen. En kennis en een stukje ervaring over en er samen over hebben en oefenen. Helpt mensen vaak heel erg om dan wel een drempel over te stappen. En om weer te verbinden met iemand die een heel erg dierbaar is.
0: Ja, dankjewel voor je wijze woorden, het delen van je verhaal en ook deze tip die je aan het einde geeft. Max, super bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel Naomi.
0: Dankjewel.
1: Fijne avond.
0: Fijne avond. Hey, en heb je zelf gedacht aan zelfdoding of maak je zorgen om iemand? Zoek dan hulp. Je kunt 24 uur per dag gratis en anoniem bellen met 113 of 0800 0113 of chatten via 113.nl. The Block.

0: Noord met Bradley.
1: Kijk, weet je, iedereen heeft een andere betekenis daarvan, denk ik. Voor mij persoonlijk is het toch wel fysiek sterk zijn, mentaal voor je naast kunnen zorgen. Denk, daarbij hoort ook bijvoorbeeld inkomen, denk ik.
2: Er zijn tegenwoordig best veel verwachtingen over hoe een man zich hoort te gedragen. Je moet sterk zijn, jezelf kunnen redden en sommigen vinden zelfs dat je niet te veel emoties moet laten zien. Maar hoe ervaren jonge mannen dat zelf? Wat betekent het vandaag de dag eigenlijk nog om een man te zijn? Dat wilde ik weten, dus ik ging de straat op in Rotterdam om dat uit te zoeken. Hoe denk jij dat het is om man te zijn?
3: Nou, makkelijker dan om vrouw te zijn.
2: Ja, waarom?
3: Ja, mannen worden niet ongesteld. Dat is echt een privilege, denk ik. Hoef ook nooit te bevallen, is ook wel lekker, denk ik. Terwijl je hebt zelf ook nog nooit meegemaakt, maar ik denk wel dat het gewoon lekker makkelijk is als je dat niet hoeft te doen. Maar ook wel zwaar, want vrouwen hoeven niet in de bouw. Ja, kan wel, maar dat wordt niet echt, hoeft niet per se.
2: Wat betekent het voor jou om man te zijn?
4: Voor mij betekent het om gewoon, gewoon een mannelijke rol. Gewoon er zijn voor je vrouw, zeggen waar je voor staat. En gewoon, gewoon mannelijk zijn eigenlijk.
1: Kijk, weet je, iedereen heeft een andere betekenis daarvan, denk ik. Voor mij persoonlijk is het toch wel fysiek sterk zijn, mentaal. Voor je naast kunnen zorgen, denk ik, dan.
5: Ja, gewoon jezelf kunnen zijn, man. Meer niet. Je krijgt gewoon morale en support van je ouders mee. Krijg je dat niet, krijg je het van iemand die ouder is dan jou op een bepaald manier.
2: Welke verwachtingen zijn er volgens jou voor jongens en mannen?
4: Dat ze gewoon, gewoon goed meedoen in de maatschappij. Dat ze gewoon een goede burger zijn en dat ze gewoon uitkijken voor iedereen en gewoon zorgen dat er niks aan de hand is.
2: Heb je daar soms wel eens last van gehad?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, soms wel, ja.
2: Dan, leg eens uit.
4: Nou, dan zie ik een volwassen man gewoon iets doen. En van, wat ben je aan het doen? Ja.
6: Ze verwachten gewoon veel van mannen en jongens, snap je? Dat het, ja, je moet het altijd laten lukken, snap je?
2: Dat. En wat doet dat dan met je?
6: Ja.
2: Want ik snap dat het best wel een druk kan geven, toch?
6: Ja, dat klopt. Maar wat het met me doet. Ja, ik doe gewoon wat ik kan doen. Ik ga me niet te veel druk maken met, snap je? Ja. Als het niet kan, kan het niet.
1: Zoals ik al zei. Toch wel mentaal fysiek sterk zijn en voor je naast kunnen zorgen. Daarbij hoort ook bijvoorbeeld inkomen, denk ik.
2: Provider.
1: Ja, ja.
2: Vind je dat mannen tegenwoordig genoeg de ruimte krijgen om kwetsbaar te zijn?
1: Ik denk juist iets te veel. Op school of door de samenleving denk ik dat ze toch wel kwetsbaarder worden. Kijk, weet je, vroeger had je ook bijvoorbeeld dat je als je 18 werd het leger in moest. En dan word je toch wel mentaal, fysiek, et cetera, dan word je wel sterker. En nu heb je dat niet echt.
6: Nee.
2: En hoe, je zegt snel nee, maar waarom?
6: Als man, als je te emotioneel bent, dan lijkt het alsof je, moet ik het zeggen, alsof je toch zwak bent. Of snap je, alsof je zwak bent, niet mans genoeg en dan wil je niet makkelijk je emoties tonen.
2: Heb je je wel eens anders gedragen omdat je dacht dat dat verwacht werd van jou omdat je een man bent?
5: Ja, tuurlijk. Dat is gewoon, totdat je een besef krijgt dat het niet hoeft, dan kan alles anders. Dan maakt het leven ook makkelijker voor jezelf.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
3: Air Europa, you decide.
1: De App Store of Google Play.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
3: Air Europa, you decide.

0: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Bongsima, nieuwe week, nieuwe kansen at 360community.nl.
2: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt...

0: Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakjes.nl en level up your business.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal.

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.
0: Nu bij Dirk, Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed het in de trein en in de omgeving, maar er werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Woensdag in de Blok.
1: Wat betekent het om man te zijn? Ja, daar maakt de regisseur Marjolein een voorstelling over. Niet in het theater, maar op het voetbalveld. En als publiek kijk je ernaar met een koptelefoon. En in plaats van commentaar hoor je verhalen van de jongens op het veld. Ze vertellen hoe zij kijken naar mannelijkheid en naar kwetsbaarheid. Nou, regisseur Marjolein en een van de spelers, Afre, zijn nu on the block. Welkom allebei.
2: Hallo, hallo. Dankjewel.
3: Dankjewel.
2: Fijn om met te zijn.
1: Wat Zeker. Leuk dat jullie er zijn. Hey, Marjolein, ik begin even bij jou. Hoe is deze voorstelling ontstaan?
3: Nou, ongeveer een jaar geleden was natuurlijk en nog steeds heel veel in de media de aandacht naar Andrew Tate. En vooral heel veel mensen dus die zogenaamd beïnvloed zouden worden door zijn gedachtegoed. Hè? Ja. Dus echt dat die mannelijkheid en over zo snel mogelijk geld verdienen boven je vrouw staan. Nou, en wat wel heel veel gezegd werd was eigenlijk we moeten oppassen voor de jonge jongens. En de invloed van deze mensen op de jonge jongens van tegenwoordig. En toen dacht ik de hele tijd, ja, maar er wordt zo weinig met die jonge jongens in gesprek gegaan. En hoe denken ze er daadwerkelijk over? Ja. Dat is eigenlijk de insteek geweest.
1: En toen ben je gaan werken met een voetbalteam. Hoe ben je dan bij de jongens terechtgekomen?
3: Ja, dat was samen met Rory de Groot. Dus oud-profvoetballer en ook theatermaker. Wij gingen samen dit project aan. En zijn zoon die voetbalde bij SDW. En hij zegt, ja, deze club moet je hebben. Dit is en een heel gaaf team. Maar het is ook echt een heel gemixt team. Er zijn jongens zo verschillend. Ze houden allemaal van voetbal. Maar ze zijn zo verschillend. Eigenlijk een dwarsdoorsnede van de samenleving in Nederland. En dat dacht ik, ja, dat is wel heel tof. Dat je gewoon ook echt een mix van jongens hebt die je mag gaan interviewen over dit onderwerp.
1: Super tof. En Afre, jij bent een van de jongens. Hoe was het toen jij hoorde, je gaat opeens in de voorstelling spelen?
2: Ja, klopt. Aan het begin was het wel een beetje zenuwen naar boven brengend. Ja. Maar daarna word je wel kalm van. En dan denk je ook van, ik kan andere mensen laten zien wat dat beeld echt is, snap je?
1: Want wat is dat beeld dan echt?
2: Mijn beeld van mens zijn is dat je niet altijd sterk moet zijn, maar je ook kwetsbaar moet kunnen opstellen. Dat je emoties moet kunnen tonen en dat je niet meteen minder man maakt.
1: Ja, helemaal mee eens. Je zegt het heel mooi. Was dit, zeg maar, deze thema's, mannelijkheid, kwetsbaarheid, is dat iets waar jij voor de voorstelling ook al mee bezig was?
2: Ja, nee, niet echt. Vooral in het voetbalteam heb je het niet echt vaak over emoties of gevoelens.
1: Ja.
2: En dan heb je zo'n voorstelling en dan ga je met je teamgenoten in gesprek. Kom je achter dingen en dat is heel tof om te zien en om te meemaken. En ja, heel leuke ervaring. Je leert je teamgenoten beter kennen en ja, je krijgt ook een betere band met hun.
1: Wat mooi. Dus naast dan die geweldige voorstelling die je neerzetten, merk je ook dat in jullie team en in jouw leven je dan dus ook best wel wat stappen kan zetten.
2: Nou, ja,
1: dat is
2: zeker
1: echt een prachtig doel. Hey, wat voor reacties krijgen jullie van mensen die de voorstelling zien?
3: Nou, gelukkig hele fijne, hele mooie. Dat was natuurlijk inderdaad eigenlijk wat Boetje net ook zei. Of Avre, excuses. Avre net zei, ja, het is best wel spannend om zo'n voorstelling te laten zien. Zeker voor de jongens die meedoen. Maar ook voor mij als maker. Dat ik dacht, ja, hoe gaan ze reageren? Ja, eigenlijk hele mooie reacties. En wat we vooral merken is dat, ja, eigenlijk iedereen zegt, zowel ouders als docenten die komen kijken, familieleden, vrienden van, ook andere jongeren, dat ze zeggen, ja, echt tof dat we op deze manier nu verhalen horen. En het zijn echt niet alleen maar verhalen van, we zijn kwetsbaar. Maar het zijn ook echt verhalen gewoon die grappig zijn, die herkenbaar zijn, die mega stoer zijn. Het is van alles. En dat krijgen we gelukkig ook terug als reactie.
1: Super nice. Hè? Als iemand nu luistert en denkt, ja, ik wil de voorstelling Play No Play zelf zien. Super leuk, want we geven 2x2 VIP-kaartjes weg voor de voorstelling. Die is aankomende donderdag, dus overmorgen in Amsterdam Nieuw-West. Hé, maar VIP-tickets, Marjolein, waar moet ik dan aan denken?
3: Nou, VIP-tickets is dus dat je aankomt en stel je komt daar met iemand, hè, bij wijze van spreken, ik wil niks aandringen, maar bijvoorbeeld met je date.
1: Leuk.
3: Superleuk, kom je daar aan. En dan krijg je meteen al een drankje bij aankomst. Je staat natuurlijk op de gastenlijst, vet stoer. En dan vervolgens na afloop krijg je ook nog een drankje. En word je misschien ook nog wel geïnterviewd voor de camera, want die hebben we op dat moment ook daar. Dus wij vinden het superleuk als we jullie mogen ontvangen, jullie Phoenix-luisteraars, bij de voorstelling als onze VIP.
1: Ja, je bent dan gewoon een hele ster daar. I love, ja.
3: Zeker.
1: Nou, hier wil je dus sowieso bij zijn. Dus app tickets in de NPO Luister app. En wie weet zijn die VIP-tickets helemaal van jou. Marjolein en Afre, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: paar jaar geleden kwamen er heftige verhalen naar buiten over ziekkost. Dat zijn speciale afdelingen binnen de gesloten jeugdzorg. Jongeren vertelden over hun traumatische ervaringen over misbruik en gevangenschap. De drie ziekkostafdelingen zijn inmiddels gestopt, maar voor veel jongeren is daarmee het verhaal nog lang niet voorbij. Nou, Mandy heeft zelf in de gesloten jeugdzorg gezeten en heeft meegewerkt aan de ziekkostrapporten. Een hele goede avond, Mandy.
1: Hallo.
0: Hallo, wat fijn dat we... Goeie avond, wat fijn dat we even kunnen bellen met elkaar.
1: Ja.
0: Hey, Mandy, kan je ons even meenemen naar hoe het er daar voor jou aan toe ging? Hoe was het daar?
1: Ja, dat was echt verschrikkelijk. Toen ik binnenkwam, werd eigenlijk alles gelijk van mij afgenomen. En ben ik gelijk in de isoleercel gezet voor 2 dagen, terwijl ik eigenlijk niks had gedaan. Ja. En je komt daarna in een kamer terecht, wat gewoon een cel is. Want het was een jeugdgevangenis eerst, voordat het jeugdzorg werd. Dus het was ook echt een cel.
0: Ja.
1: En je bent daar 22 uur per dag op je kamer. Met helemaal niks. Mm-hmm. Ik sliep ook nog in scheurkleding. En ik had niet eens mijn tandenborstel op mijn kamer. Die moest ik verdienen, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Dus met goed gedrag moet je alles verdienen. Ik had geen kleding, helemaal niks.
0: Ja, Mandy, in alle eerlijkheid, ik moet heel erg schrikken van wat je zegt. Hoe kan het toch dat zoiets gebeurt?
1: Ja, ik moet zeggen, ik schrok ook heel erg toen ik daar binnenkwam.
0: Ja.
1: Het enige wat ik kon doen was huilen. Mm. Maar ja, als ik daar op de groep was, dan kon dat huilen ook niet. Want 1 keer moest ik dus huilen toen ik op de groep was.
0: Mm.
1: En ja, dan word je gestraft, want huilen mag ook niet. En dan word je gefixeerd en naar je kamer gebracht. En toen werd ik 10 uur opgesloten op mijn kamer, omdat ik moest huilen.
0: Jeetje, nou, dit klinkt echt nog erger dan een nachtmerrie. Hoe lang heb jij uiteindelijk op de afdeling moeten zitten, Mandy?
1: 3 maanden.
0: Oké. Okay. En toen je daar ook was, toen heb je met andere mensen, andere jongeren op de afdeling, heb je gesproken. Jullie hebben ervaringen gedeeld en dat op papier gezet met als doel dat er iets ging veranderen. Klopt dat?
1: Ja, we hebben Jason heeft alle verhalen verzameld.
0: Mm-hmm.
1: Want je bent eigenlijk heel erg allemaal gesloten van elkaar. Mm-hmm. Je zit niet met z'n allen bij elkaar, maar uiteindelijk heeft Jason alle verhalen verzameld.
0: Mm-hmm.
1: En dat in het nieuws gebracht. En toen kwam er actie, eindelijk.
0: Ja, en hoe zag die actie eruit? Wat is er gebeurd?
1: Nou ja, stap voor stap werd ziekkost gesloten.
0: Mm-hmm.
1: En in december 2025 is het pand helemaal officieel gesloten.
0: Wauw, oké. Okay. Is daarmee er voldoende gedaan voor jou?
1: Nee. Ik vind, en eigenlijk bijna alle slachtoffers vinden dat niet genoeg is geweest. Daarom is er ook een tweede rapport geschreven, omdat er eigenlijk geen verdere actie is ondernomen.
0: Mm-hmm.
1: Er is geen excuus geweest, geen nazorg. Er zijn na dat rapport, dus ondertussen 2 jaar geleden,
0: mm-hmm.
1: zijn er ook al 6 jongeren overleden. En ja, er is eigenlijk niks gebeurd. Ze hebben alleen het gesloten, maar er is voor de rest geen nazorg geweest.
0: Ja, verschrikkelijk. Dus als ik het goed begrijp, vraag jij en de andere jongeren, jullie hebben nazorg nodig. Een goed excuus dan dus ook eigenlijk. Is er nog iets anders wat er nodig is voor alle jongeren die ermee te maken hebben gehad, vind jij?
1: Nou ja, wat ze het beste kunnen doen is naar ons luisteren en gewoon naar ons luisteren een keer. Want in het tweede rapport zijn ook aanbevelingen gedaan waar we veel aan zouden hebben, maar waar wederom niet naar is geluisterd. Want er is een tweede rapport geschreven, dat kwam in juni 2026 uit. En dat is zoals traumatherapie en schadefonds en vergoedingen voor een hulphond bijvoorbeeld. Dat zijn dingen waar je ons echt mee helpt. Kijk, een excuus, daar ga je ons niet mee helpen. Want er is geen excuus wat dit allemaal goed maakt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, heel veel jongeren zijn ook dakloos. Dus echt urgentie voor een woning zal ons ook heel erg helpen. Al die dingen die hebben we aangekaart. Die heeft Jason aangekaart in zijn rapport. Maar daar wordt nu gewoon helemaal niks mee gedaan. En dan kunnen ze wel een excuus maken. En er is 12 miljoen. Er is 12 miljoen euro vrijgemaakt om de jongeren zogenaamd te helpen. Maar er komt eigenlijk niks van de grond.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, waar blijft dat geld? Want je kan er zoveel mee doen. Heel veel jongeren hebben heel veel trauma's opgelopen. Je kan daar ons echt mee helpen door bijvoorbeeld een schadefonds.
0: Ja.
1: Ja, daar zou je ons mee helpen.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat... Ja.
0: Dat is wat jullie zou kunnen helpen, ja.
1: Ja.
0: Hey, Mandy, helder verhaal. Ik moet zeggen dat ik er ook best wel van geschrokken ben wat je allemaal hebt verteld. En dat ik het ook pijnlijk en onbegrijpelijk vind dat de politiek er niet naar luistert. Ik vind het ontzettend sterk dat je je verhaal hebt kunnen delen en willen delen met ons. En ik hoop dat er echt iets gaat veranderen. Dat er echt gaat geluisterd worden naar jou en alle andere jongen die dit hebben meegemaakt. Dank je wel.
1: Ja, bedankt.

0: Sport met Bradley.
1: Ik zou een trip naar Miami boeken met mijn vrienden. Villaatje huren, BBL Demons zijn daar en gewoon losgaan.
2: Stel je voor, je opent je telefoon en gaat rustig naar de bank-app. En opeens zie je daar 10.000 euro plus op je rekening. Geen uitleg, geen berichtje, gewoon ineens 10k erbij. Wat zou jij doen? Ga je het sparen, geef je het meteen uit of heb je andere plannen? Met die vraag ging ik Rotterdam in. Stel je voor, je krijgt 10k nu. Wat zou jij ermee doen?
3: 10k. Ik zou denk ik een deel sowieso, laten zeggen, 2000 op spaar zetten. Gewoon als buffer. En dan denk ik nog 2k op crypto. Ik ga wat investeren. En met de rest van het geld sowieso familie en vrienden even lekker uit eten nemen. Op mijn kosten natuurlijk. En dan met de rest sowieso wil ik weer een hiketrip gaan plannen. Met vrienden. En dan kijken wat ik kan vergoeden.
4: Het klinkt veel, maar ik denk wel dat het snel opgaat. Dus wat ik zou doen, ik pak mijn kans en ik ga een wereldreis maken.
2: Oké, neem ons mee. Waar ga je heen? Wat ga je doen?
4: Waar ik heen ga, weet ik niet precies. Maar waarom? Is omdat ik nu nog jong ben. En ik denk jong reizen is leuker dan nu jong gaan grinden. En dan later gaan reizen, pas als je ouder bent. Dus ik denk jong reizen, die kans moet je gewoon pakken. En als ik die 10k heb, dat is mijn kans.
1: Ik zou een trip naar Miami boeken met mijn vrienden. Villaatje huren, BBL Demons zijn daar. En gewoon losgaan.
2: BBL Demons, kan je even uitleggen wat, hè?
1: Vrouwen met mooie rondingen.
2: Neem ons even mee. Je landt in Miami, zei je?
1: Ja.
2: Oké, en dan?
1: Vervolgens worden we opgehaald in zo'n VIP-busje, weet je wel. Want die hebben toch 10k gekregen, dus hey. Vervolgens gaan we naar onze villa toe. We gaan gewoon gelijk Hinge aanzetten. Ken je dat, Hinge?
2: Ja.
1: Ja. Dan zeggen we, hey, luister, feestje hier bij ons, dit, dat. En ja, dan is het gewoon een gezellig feestje. En dan heb je gewoon spijt daarna die volgende dag dat het al allemaal op is. Maar ja, je leeft maar één keer.
2: Dan heb je dus die 10.000 gehad. Zou je dan ook je baan opzeggen ofzo? Of?
1: Ik ben jobless, man.
2: Je hebt sowieso geen June. Nee, man. Zou je stoppen met werken voor die 10k?
1: Nee, ik hou wel van mijn werk. Ja, ik vind mijn werk leuk, man. Shout-out naar Megawatt.
2: En wat zou je absoluut niet kopen met je geld?
5: Dat is een goeie. Nou, ik denk dat dure kleding wel kan wachten, man.
2: Ja. Vind je onzin?
5: Nee, niet onzin per se. Ik vind het leuk om te shoppen, kleren, dit, dat. Maar ja, als je dan een rondreis gaat maken, ja, dan kan je dat even laten, toch? Ik bedoel, dat gaat ook wel snel op, hoor, geld.
1: Ik denk aan... weet ik niet, man. Ik geef eigenlijk aan alles geld uit, wat ik
2: scheer. Niks is te gek, gewoon alles is prima.
1: Ja, zolang je maar gelukkig bent. Fun

0: Quality.nl en level up your business.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
3: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20
1: kanon.
2: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
1: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
3: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand.

0: Kom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
5: Human neemt je mee het podium op. Zo eentje met een zaal vol publiek. De 13-jarige Roos droomt ervan. Maar haar zenuwen zitten haar vaak in de weg. Gelukkig heeft musicalster Fayenne van der Bos hier wel tips voor. Kijk morgen naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo af en toe naar de kapper gaan is voor de meeste mensen heel normaal. Maar voor dak- en thuislozen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. De Rotterdamse Jesco besloot daarom gratis knipdagen voor deze groep te organiseren. En hij zit hier nu in de studio om er meer over te vertellen. Hey Jesco, welkom.
1: Dank je.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Yes.
0: Hey, je organiseert al een tijdje gratis knipdagen voor dak- en thuisloze mensen. Waarom ben je hier eigenlijk mee begonnen?
1: In eerste instantie was het omdat mijn vader dak- en thuisloos was geraakt. En dat heeft me heel veel gedaan, dus is me altijd bijgebleven. En ik kan nog mijn moment herinneren dat hij met zijn laatste beetje geld naar de kapper ging. Maar de kappers waren duurder geworden, sorry.
0: Ja.
1: En hij kon de rekening niet betalen. En ik zag aan hem van dat er iets gebeurd was. En ja, dat is me altijd bijgebleven van oké, als ik oud genoeg ben en ik sta in een positie waarin ik anderen kan helpen, dan ga ik anderen helpen zodat niemand hoeft mee te maken wat mijn vader heeft meegemaakt.
0: Prachtig. En hoe doe je dat dan? Want jij vertelde me eerder al net dat jij zelf dus geen kapper bent. Dus nee. Hoe krijg je dit dan voor elkaar?
1: Ik ben zelf een muzikant. Mm-hmm. Ik ben artiest. En ik gebruik mijn netwerk om kappers bij elkaar te zetten. En ja, mensen reageren daar altijd op. Maar ik wil één kapper in het zonnetje zetten als dat mag.
0: Zeker.
1: Dat is Raoul. Met hem ben ik begonnen. En we gaan ook altijd samen op pad. En Raoul die heeft New Wave volledig geknipt toen zij de reeks in de Ziekedome deden.
0: Sick.
1: Dus het is echt een kapper op niveau. Maar als ik hem app en nodig heb, dan is hij altijd daar.
0: Wat tof. En stel je voor, je gaat op pad met Raoul en Raoul knipt een dakloos persoon. Wat zie je dan dat er bij zo iemand gebeurt wanneer die weer in de spiegel kijkt?
1: Wat ik net al zei, ik ben vandaag of de dagen ervoor ben ik ook niet naar de kapper gegaan. Dus ik voel me niet zeg maar in mijn prime.
0: Ja.
1: Dus ja, als ik naar de kapper ga, dan voel ik mij beter. En dat zie ik ook bij hun. Dat ze zich weer gewaardeerd voelden. Dat ze voelen zich gezien. Gewoon een stukje zelfvertrouwen die ze normaal gesproken missen.
0: Ja, ontzettend belangrijk. Dus het is ook niet voor niks dat er zoveel aandacht is voor je initiatief. Je bent nu zelfs genomineerd voor de Acorn Award. Je maakt kans op 10.000 euro. Ja. Dat is best wel wat geld.
1: Klopt.
0: Wat ga je doen als je het wint?
1: Uitbreiden. Mm-hmm. Omdat ja, de plekken waar we zijn geweest waren voornamelijk mannen of jongeren. Maar er zijn ook dames die dakloos zijn geraakt. Dus die kunnen we niet buiten. Kunnen we niet buiten laten, toch? Dus ik wil in een positie komen dat ik kan uitbreiden en ook dames, zeg maar, een knipbeurt of een knipdag kan bezorgen.
0: Ja.
1: Dat zou ik mooi vinden.
0: Heel mooi, dan hoop ik dat je het wint en vanaf vandaag kan er gestemd worden. Je bent nu live te horen, zeg maar. Heel fun, ik luister nu naar jou. Dus dit is het moment om iedereen over te halen. Waarom moeten mensen op jou stemmen?
1: Mensen, jullie moeten niks, maar ik zou het heel mooi vinden als jullie op mij zouden stemmen. Mijn team en ik zetten onszelf al een hele lange tijd in. En ik zou graag willen uitbreiden, zodat ik dames ook een mooie dag kan bezorgen. En naast dat wil ik ook kijken naar gezinnen die het niet zo beter hebben. Die ook hun kinderen. Dus, want ik was dat jongetje ook.
0: Ja.
1: Dus van al het negatieve wat ik heb meegemaakt, wil ik het omzetten naar positieve dingen. Dus ik wil gewoon teruggeven. En daarom zou jij moeten stemmen.
0: Toch wel moeten.
1: Ja, moeten.
0: Ja, dus als je nu luistert en je denkt, ja, ik wil Jesco helpen om die 10.000 euro binnen te halen. Tot 2 oktober kan je op hem stemmen. Meer informatie over hoe je dat doet vind je op de Funix website. Maar eerst, want we hebben nog iets leuks. Jij maakt ook muziek, Jesco.
1: Klopt.
0: En je hebt een nummer geschreven voor een dakloze man in Rotterdam. Vertel.
1: Ja, klopt. Ja, ik dacht, ik kom naar Funix toe en jullie tonen me altijd heel veel liefde. En ik kan niet met lege handen aankomen. Ik heb een nummer geschreven over een dak- en thuisloze meneer die ik voorbij zag komen. En ik dacht, ja, ik ken hem. En ik had een keer een show in de Pauluskerk en toen zat hij in het publiek. En na de show kwam hij naar mij toe van, ken je mij niet meer? Ik ben Ravy Martis. En toen dacht ik, oh, dat is hij. Ik heb zijn video gezien. En dat was een bekende van mij. Het is een broer van een jeugdvriend. En dat verhaal is mij gewoon heel erg bijgebleven. Dus ik heb daar een nummer over geschreven.
0: Prachtig. We gaan hem nu ook draaien. Dus jij mag hem zelf aankondigen.
1: Dit is Jesco Teen, produced by M. Hunnit en Ravy Martis. Let's go.
2: Ik ben Ravy, Ravy Martis. Eerst was ik dus eigenlijk door andere omstandigheden naar huis kwijt gegaan. Maar daarna ben ik in de straat beland. En sindsdien heb ik eigenlijk te overleven.

0: komt steeds minder hulp Gaza binnen. Ja, en dat terwijl daar mensen juist eten, water en medische hulp heel hard nodig hebben. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen, want ook in ziekenhuizen raken de spullen op. En daar kan Danielle van het Rode Kruis ons meer over vertellen. Danielle, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Hey, buiten Gaza zijn er magazijnen met hulpgoederen en er staan vrachtwagens klaar. Waarom bereiken die spullen Gaza dan niet?
1: Ja, dat klopt. Ook het Rode Kruis heeft echt magazijnen vol met hulpgoederen. De vrachtwagens die staan aan de grens. Maar ja, daar staat Israël en zij beslissen aan de grens welke hulpgoederen binnen mogen en welke niet. En ja, er wordt nog steeds heel veel hulp van ons afgewezen. Dat komt niet altijd naar binnen. En soms is de grens dicht, soms is die open. Dus het is een tombola of hulpgoederen wel of niet binnenkomen. Terwijl mensen in Gaza die hulp heel hard nodig hebben. En dat maakt het ook zo frustrerend voor ons als Rode Kruis.
0: Ja.
1: Het is een menselijke beslissing om die hulpgoederen niet binnen te laten. Het gaat niet om geld, het gaat niet om... Ja, en wij kunnen daardoor ons werk niet goed doen in Gaza. Terwijl mensen daar keihard nodig hebben.
0: Ja, want wat betekent het voor de mensen in Gaza dat die spullen gewoon niet binnen kunnen komen? Ja, structureel.
1: Ja, elke dag waar wij staan op en dan ga je naar je werk of ga je naar school. En voor mensen in Gaza gaat het dan om hoe kom ik vandaag aan water? Hoe zorg ik ervoor dat ik vanavond wat te eten heb? Mensen wonen bijvoorbeeld in een tent met soms wel 15 mensen. Die tenten die zijn half kapot terwijl het straks ook weer kouder wordt. En de dag begint gewoon met uren in de rij staan vaak. Dus dan kan je daar een jerrycan vullen met wat water. Dan hoop je dat je ergens anders nog een zak rijst of een zak meel kan krijgen. En als je naar het ziekenhuis moet, dan is het hek helemaal van de dam. Want ja, ook de ziekenhuiszorg staat onder grote druk.
0: Ja, want je hebt het over ziekenhuizen. Ook daar komen er spullen tekort. Wat betekent dat voor de patiënten daar? Wat wordt er veel gemist?
1: Ja, eigenlijk wordt er van alles gemist. Dus het Rode Kruis heeft nu in het noorden van Gaza zelfs een ziekenhuis gebouwd van tenten. Nou, dat is het liefst hoe je natuurlijk niet mensen zorg wil geven. Dat zijn ook vaak matrassen die al ergens anders van zijn gehaald. Tentstokken die ergens anders vandaan zijn getrokken. En nou, er zijn natuurlijk nog steeds aanvallen in Gaza. Dus mensen hebben botbreuken, mensen hebben soms amputaties moeten ondergaan. Maar daarvoor is niet altijd genoeg. Gips om mensen te helpen, schroeven of platen of pennen die je nodig kan hebben als je een botbreuk hebt, die zijn er niet altijd genoeg. En ja, dan gaat het ook nog om hele simpele dingen zoals pijnstillers of antibiotica of als je bijvoorbeeld suikerziekte hebt, ja, die medicijnen die zijn er amper. En ook bijvoorbeeld voor babytjes die bijgevoed moeten worden. Dat de moeder niet genoeg moedermelk kan geven door al die stress die er is in zo'n oorlogsgebied. En dat zorgt er ook voor dat kinderen dus niet genoeg voeding kunnen krijgen. En ook kleine baby's die er helemaal niks aan kunnen doen.
0: Ja. Wat moet er nu gebeuren zodat die hulp wel bij de mensen komt?
1: Ja. Wat we eigenlijk al 3 jaar zeggen is dat we willen, en niet alleen het Rode Kruis, alle hulporganisaties willen dat, is dat de grens gewoon open gaat. Dat hulpgoederen ongelimiteerd naar binnen kunnen, vrachtwagens achter elkaar, zodat wij kunnen doen waar we voor zijn. En dat is mensenlevens redden. En onze hulpverleners kunnen dat, maar ja, nu nog al die hulpgoederen die gewoon klaarstaan, die naar binnen.
0: Ja, is er iets wat Nederland zou kunnen doen, de politiek of misschien wij als burgers?
1: Ja, als burger kan je natuurlijk altijd geld doneren aan het Rode Kruis. Het moet wel heel, want er zullen altijd nog heel veel spullen nodig zijn. En de Nederlandse overheid heeft eerder deze zomer ook samen met de landen een oproep ondertekend dat Israël echt de grenzen open moet doen. Dat er echt meer hulpgoederen naar binnen moeten kunnen.
0: Ja.
1: En ja, dat zouden ze vaker kunnen doen, hè, ook binnen Europa. Om ervoor te zorgen dat er echt meer hulp naar binnen komt. Want mensen daar kunnen echt niet langer wachten.
0: Ja, duidelijk. Hey, Danielle, heel erg bedankt.
1: Dankjewel.

En zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: kan je wel begrijpen dat mensen aan het staken zijn? Of
1: bro, waarom zijn ze überhaupt aan het staken? Ik weet niks.
0: Geen bus, geen trein en op veel plekken niet eens een metro. Door de landelijke staking valt het openbaar vervoer vandaag grotendeels weg. Maar wat doen we nu? Hebben mensen een plan B? En hebben ze eigenlijk begrip voor de staking? Dat ging ik vroeg in de ochtend op Den Haag Centraal checken. Mevrouw, het is 7 uur 's ochtends, wat doet u hier?
2: Ik loop altijd mijn rondje hier bij Centraal Den Haag. En ik dacht, nou, laat me even kijken door de staking. Maar het is bijzonder rustig.
0: Ja, ja, er zijn niet echt veel mensen. Ja, we zien misschien 3 mensen daar zitten, maar verder...
2: Nee, maar verder normaal tegen deze tijd is het echt druk al, hoor.
3: Ik dacht, ik probeer het gewoon, man. Het is mijn eerste werkdag. Ik heb echt vervoer naar werk nodig. En nu kom ik hier en dan rijdt er echt daadwerkelijk niks. Vorig jaar hadden ze nog bussen geregeld, maar nu doen ze gewoon helemaal niks.
0: Heb je niet online dan gekeken en dan dacht je van, oké, alles gaat gewoon potdicht?
3: Ja, Den Haag Centraal is zo groot, dan moet er toch wel iets zijn wat ze regelen. Het is geen klein station hier, kom op zeg.
0: Heb je wel een plan B of...
3: Ja, het is mijn eerste dag zoals ik zei. Ik moet dan wel echt een Uber gaan betalen ofzo. Want ik kan echt niet op mijn eerste dag al met dit aankomen. Maar ja, konden ze mij ook wel even een berichtje sturen. Dat dit...
0: Hoe laat moet je daar zijn op werk?
3: Nou, ik moet er om 8 uur zijn. Dus ik hoop het te redden.
0: Ja, je hebt nog een half uurtje.
3: Ja, ik heb nog een half uurtje. Dus dat moet te doen zijn.
1: Ik ga je heel eerlijk zeggen. Niemand op werk heeft mij gezegd van yo... Er is vandaag staking. Kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit niet op social media. Ik volg het nieuws niet echt, dus dat is een beetje mijn fout. Maar ze hadden me op zijn minst kunnen zeggen van... Hey, er is morgen een staking. Niemand heeft mij wat gezegd.
0: En nu, heb je een plan B überhaupt?
1: Plan B? Ik weet niet of ik naar werk ga. Dat is echt een probleem. En die Uber, nee man, gaat hem niet worden, man.
0: Kan je wel begrijpen dat mensen aan het staken zijn? Of,
1: bro, waarom zijn ze überhaupt aan het staken? Ik weet niks.
2: Oh ja hoor. Ja, ja, ja, zeker.
0: Leg uit.
2: Ja, ze doen het voor een betere toekomst. En dat vind ik prima. En ja, ze hebben recht op. En daarom vind ik ook fijn dat iedereen meewerkt. Want ja, hun moeten het op een of andere manier laten merken. En als dit het is... Ja, dat hebben ze ook niet voor gekozen hoor. Hun wilden ook gaan werken vandaag, maar ja.
3: Ja, ik sprak hier net een boa en die heeft me dus uitgelegd wat het is. En dan is het vanwege sociale zekerheid, WW, via-uitkeringen, dus ja.
0: Dat is goed toch?
3: Uiteindelijk is het wel goed, want ze doen het voor iedereen. En ze maken wel echt impact met hun statement.
0: En als ik jou zou vragen, wat moet er echt veranderen? Wat zou je dan zeggen?
3: Ja, gewoon betere communicatie vanuit de NS. Dat is stap 1. En als het hiermee bereikt wordt, dan is het in ieder geval nog wel waard geweest.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en nog 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt, hier wil ik wat mee doen?

processen die daarbij horen. Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken. Jou en je immers.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Cadiz Happy Halal Snacks. Lekkerder wordt het niet, zou je denken, maar voordeliger wel. Want Cadiz is nu in de actie bij Albert Heijn. Dus hap dat voordeel en ga naar het halalschap.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
5: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
6: Ja? Ja?

0: Kijk op bmhk.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
3: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
2: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
4: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.

Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.

0: vrouw bent.
1: En dan wanneer een guy een klein beetje voor me deed, ook al was hij het niet, dacht ik, ja, dit is het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Jacques Chirac.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja, dat

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
4: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
3: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
1: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: phoenix.nl.
1: Ik ben in actie. Wie is die ik? Kadir, natuurlijk de man van de Happy Halal Snacks. Die zijn trouwens in de actie bij Albert Heijn. Dus kom ook in actie en ga hap naar het halalschap.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Human neemt je mee het podium op. Zo eentje met een zaal vol publiek. De 13-jarige Roos droomt ervan. Maar haar zenuwen zit daar vaak in de weg. Gelukkig heeft musicalster Fayenne van der Bos hier wel tips voor. Kijk morgen naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk. Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen

De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Ik ben de hero van de trap, ja mijn hart die is van goudje. Probeer nu positief, maar veel vaker zat ik foutje. Karo trek me weg naar een plek hier ver vandaan.

0: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
4: Cadiz Happy Halal Snacks. Lekkerder wordt het niet, zou je denken. Maar verdedigen wel. Want Cadiz is nu in de actie bij Albert Heijn. Dus hap dat voordeel en ga naar het halalschap.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
9: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
8: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
10: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: phoenix.nl.
1: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag.

in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: von Stadt.
1: Da,
2: Warte,
1: nee.

0: Ja, een hele goede middag.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Ja, er ging even van alles mis, maar dat heeft een hele goede reden, toch James?
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: Want we zijn nu ergens.
0: Wij zijn ergens. In Amsterdam zijn we bij Parels van de Stad.
1: Ja, zo wat de laatste festival van het jaar. En wij zijn erbij met Phonix.
0: Hartstikke gezellig. We hebben echt een prachtig uitzicht, moet ik zeggen, op de mainstage. Jay, wat zien we?
1: Ja, ik zie dat het nog een beetje rustig is, maar het begint langzaam op te komen. Ik zie een hele mooie stage, by the way.
0: Ja.
1: En ik zie een reuzenrad.
0: Ik wil er eigenlijk wel in.
1: Dat kunnen we zo meteen
0: gaan
1: doen.
0: Ja, misschien dan na de show dat we erin gaan.
1: Ja, tuurlijk, natuurlijk. Want we zijn er natuurlijk voor jou gewoon de hele tijd hier. Tussen 1 en 4 en tussen 4 en 7 ook nog. Dus het komt helemaal goed.
0: Ja, de hele dag zijn we hier. Dus zit je thuis, onderweg of op je werk. We nemen jou gewoon mee op Instagram, @phonixfm. Of via de NPO Luisterapp kan je ook meekijken met wat we hier aan het doen zijn.
1: Ja, zeker. We hebben ook echt een leuke middag voor de boeg. Straks komen Club Puk en DJ La June komen langs. En ik heb gehoord dat we zelfs ook even aan de karaoke gaan.
0: Karaoke? Moet ik dan zingen met jou, Jay Johnson? Spannend, spannend. Ja, en zometeen sturen we ook ons reporter Bradley het gesprek in. Hoe maak je nou de ideale festivaldag? Waar begin je? Wat mag niet ontbreken? Hij gaat het zometeen uitzoeken.
1: Oké, oké.
0: Nou, hartstikke gezellig.

ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: was even te dronken. Ja, even te dronken. Misschien zijn sommige mensen dat wel vandaag op het festival.
1: Ja, ik in ieder geval niet.
0: Ik ook in ieder geval niet.
1: Maar dat zou nog zomaar de vibe hier kunnen zijn. Hey, hoe ziet een perfecte festivaldag eruit voor jou, Naomi?
0: Ja, voor mij. Ik ben wel festivalganger. Ik hou van een feestje. En ja? Ik moet wel in alle eerlijkheid zeggen, het eerste wat ik doe bij een festival is wel naar de bar gaan. En jij?
1: Nou, kijk, mijn perfecte festivaldag begint al voordat ik op het festival ben.
0: Okay.
1: Ik moet even goed eten. Ik moet een goede bodem hebben voordat ik er ben.
0: Dat is heel simpel.
1: Dan hoef ik de komende uren daar niet over na te denken. Daar begint het bij mij mee. Ja. En ik heb vandaag een epic mistake gemaakt in mijn patroon voor een perfecte festivaldag. En dat is, ik heb de verkeerde schoenen aan.
0: Ja.
1: Je kan niet op een festival lopen met het idee, oh, ik moet oppassen waar ik loop. Nee, je moet gewoon lopen hoe je wil.
0: En ja, je trek schoenen dus de goede zijn te schoenen. Mooi.
1: Ja, mijn schoenen zijn te mooi. Dus ik ga dat zo meteen oplossen straks na de show.
0: Ja.
1: Ik ben hier nog veilig, lekker in de studio. Dat is het begin voor mij. En dan komt inderdaad die bar.
0: Ja, daarna.
1: Dan komt de bar, ja.
0: Goed eten, goede schoenen, dan gaan we naar de bar.
1: Juist.
0: Ja, heel goed. Hey, ik ben heel erg benieuwd wat de bezoekers van Parels van de Stad eigenlijk gewoon nodig hebben voor het ideale festivaldagje. En dat gaat Bradley even aan ze vragen. Luister maar mee.
2: Ik ben hier met
3: Denzel.
2: En ik ben benieuwd, hoe ziet jouw perfecte festivaldag eruit? Neem ons mee.
3: Het begint sowieso bij een outfit. Mijn outfit moet wel aan zijn.
2: Doe je dat op de dag zelf?
3: Wat zeg je?
2: Bedenk je die op de dag zelf?
3: Nee, wel een paar weken. Misschien een paar weken voor.
2: Weken?
3: Ja, jawel. En dan misschien goede vrienden die meegaan natuurlijk. Geen saaie vrienden die stilstaan. Gewoon mensen die gewoon lekker dansen.
2: Ja.
3: Verder.
2: Dan heb je dit allemaal besloten. Zelf. Dan word je wakker die dag. Hoe laat is dat?
3: Oh, ik heb meestal een dag voor een festival een beetje dat ik denk van, weet je toch, ik heb zin erin, dus dan word ik heel vroeg wakker.
2: Ja, je hebt die excitement, zeg maar, first school day.
3: Juist, ja.
2: Wat eet je, wat doe je?
3: Wat eet ik? Ik denk gewoon iets bij de onderweg of zo.
2: Ja, toch gewoon een snelle bodem.
3: Of zo, zoiets.
2: Ja. En een festival begint meestal om 12, maar hoe laat kom je daar waarvan je denkt van, dit is de perfecte tijd?
3: Ik ga niet openen, kijk.
2: Nee. 12 uur ben je daar niet.
3: Nee. Kijk, nu sta ik hier toevallig, je moet werken, maar ik zou denk ik een goede tijd is rond 4, 5.
2: Ik hoor
3: 5
2: je.
3: Uur, 6 uur.
2: De zon gaat bijna onder, nog lekker warm. Ja.
3: Juist, dan gaat iedereen opkomen, dus dan kom je echt lekker in die drukte, weet je wel.
2: Op het event zelf, wat maakt het aan?
3: Ik denk sowieso een goede stage vinden. Goede mensen om je heen. En zelf ook een goede vibe hebben natuurlijk.
2: En als afsluiter, kerst op de taart, wat zou dat zijn rond 11, 10 uur?
3: Wat bedoel je?
2: Van het festival, wat maakt het echt bang? Deze was hard.
3: Ik denk de afsluiter sowieso van het festival.
2: Gewoon de laatste
3: act. De laatste act.
2: Ja.
3: En dan, ja man.
2: Ja, toch? En hoe laat ben je er osso? Ga je nog aan after of?
3: Dat zie ik vanavond.
2: Ja,
3: maar ik denk ik ga gewoon lekker naar huis. Morgen ga ik weer.
2: Oh, chillen.
3: Ja.
2: Nou, dat klinkt als een perfect festivaldagje. En dan gaan we nu weer terug naar de studio.

0: jij dus per case schuldig of onschuldig? En daarna mag je je oordeel verdedigen. Naomi, de eerste zaak mag naar voren komen.
1: Oké, luister goed. Iemand wurmt zich helemaal naar voren met de smoes dat zijn vrienden daar staan, terwijl hij die vrienden volledig heeft verzonnen. Schuldig of onschuldig?
0: Ja, dit is voor mij wel een schuldig, hoor.
1: Ja, dit is iets wat ik gewoon doe. Ja. Gewoon lullen, ja.
0: Ja, nee, ik moet echt naar voren. Sorry, guys.
1: Ja.
0: Ja, die.
1: Ja, toch? Ja. Ik vind dus, ja, onschuldig, want anders ben ik een hypocriet.
0: Oh, je vindt hem onschuldig?
1: Ja, want anders ben ik een hypocriet.
0: Oké, maar je bent wel schuldig.
1: Ik ben wel schuldig, inderdaad. Dat is eigenlijk wel. Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk.
0: In die zin. Maar ik hoor jou ook. Ik hoor jou ook.
1: Oké, zaak 2. Iemand filmt bijna het hele optreden met de telefoon boven het hoofd en blokkeert daarmee continu het zicht van de mensen achter zich. Schuldig of onschuldig?
0: Ja, wat vind jij hiervan?
1: Ja, ik vind dit echt asociaal.
0: Ik vind het ook vreselijk. Ja.
1: En ik snap het ook niet, want alsof je thuis elke dag die video's gaat lopen bekijken. Waarom doe je dat?
0: Daar zeg je wat. Ik heb nog een. Ik kan me niet herinneren dat ik optreedfilmpjes terug heb. Ah, oké, ik lieg. Kan je West Concert heb ik al een paar keer teruggekeken.
1: Ja, lig je dan in bed en denk je af?
0: Nou, niet in bed, maar ik zat wel te kijken van hoe was dit ook alweer? Wow.
1: Ja, okay.
0: Maar eerlijk, hoeveel optredens zijn er als die van Kanye West? Heel weinig dus.
1: Dat is waar.
0: Dus ik hoor je wel. Het is gewoon ASO. Gewoon ja, schuldig,
1: dus
0: zeg maar daarbij.
1: Schuldig, inderdaad.
0: Oké, nou, we begrijpen elkaar volledig in die dan.
1: I love. Oké, de derde zaak. Iemand verlaat zonder iets te zeggen de vriendengroep voor een andere artiest en reageert vervolgens 2 uur lang nergens meer op. Schuldig of onschuldig?
0: Oh, jammer. Ik was er tot die laatste 2 uur niet te reageren. Want ik ben die guy die gewoon weggaat.
1: Maar wat ga je dan doen?
0: Gewoon naar een andere stage of iets anders. Of zelfs naar huis. Het kan een Houdini zijn of een Batman. Batman is dat ik nog op het festival ben, maar ik ben ergens anders.
1: Ja.
0: Houdini is ik ben weg.
1: Maar Jay naar huis gaan vind ik niet kunnen.
0: Ja, ik ben
1: straks
0: niet thuis.
1: Straks gaat iedereen zoeken naar jou.
0: Nou, ik stuur wel een berichtje als ik eenmaal veiliggesteld ben. Want ik wil niet, want ik kan nog overgehaald worden als ik blijf, snap je?
1: Ah.
0: Het is gewoon geen karakter, geen backbone. En dan moet je zo weg, weet je wel, op die
1: dat
0: manier.
1: Snap ik. Oh,
0: dat is eigenlijk
1: snap
0: wat
1: ik.
0: Het is. Ja, ja. Schuldig dus.
1: Ik moet zeggen, is het nou heel erg als je dat doet? Ja, wel als mensen zich zorgen maken om jou.
0: Ja, precies.
1: Dus je moet wel altijd even wat zeggen.
0: Dat doe ik dan wel. Zover ben ik dan wel.
1: Dan vind ik het netjes. Dus ik zeg, als je het zegt, dan ben je onschuldig. En als je het niet zegt, dan ben je gewoon lul.
0: Nou, vind ik een goeie.
1: Ja,
0: kan ik wel mee akkoord gaan.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Welke festivalzaak moeten wij hier nog meer gaan behandelen?
0: Nou, vind ik een goeie, ja.
1: Toch? Dus stuur jouw situatie via de NPO Luister-app. En zometeen gaat de rechtbank weer open.

0: je hoeft haar niet die drankjes te geven.
1: Dat is waar.
0: Pas als je zelf thirsty bent.
1: Dat is waar.
0: No pun intended, by the way.
1: Nee.
0: Dan kan je erin trappen.
1: Maar zou jij dit doen?
0: Ik zou het never nooit van mijn leven doen.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ik wel. Maar, oké.
0: Leg even uit.
1: Laat me dit ook even uitleggen. Luister, er zijn heel erg vaak mannen die zeggen dat ze je een drankje willen aanbieden. Vaak denk ik, nee, ik kan mijn eigen drankjes betalen. Maar soms denk ik ook, ja, jij wil mij graag een drankje geven, is goed. Maar dat is geen transactie.
0: Oh nee, daar ben ik het wel mee eens.
1: Dit
0: daar
1: kan
0: ben
1: ik gewoon ik aannemen en dan kan ik zeggen, fijne avond.
0: Nee, die snap ik helemaal. Ik zat ook zomaar aan een barman te denken. Ik dacht aan flirten met de barman, maar dat bedoelen we hier niet. We bedoelen natuurlijk gewoon met iemand die naast jou daar staat.
1: Ja.
0: En dan denk ik, ja, maar... Waarom moet je ook iets terugverwachten?
1: Ja, dus wij vinden onschuldig allebei, toch?
0: Ik vind het zeker onschuldig,
1: ja. De uitspraken die zijn gedaan, de festivalrechtbanken, die sluit.
0: Hier zou u het mee moeten doen.
1: Precies, we gaan even het nieuws in. Let's go.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
6: Air Europa, you decide.
7: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
8: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
7: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
5: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en nog 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
13: Hermanos!

Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden.

0: Broederliefde door je speakers. Dit was Dansvloer Killer. Oh, wat een banger eigenlijk.
1: Funix.
0: Ja, je hoort het. Je luistert nog steeds naar Funix hier live vanaf Parels van de Stad. Ja, dit is toch een beetje het laatste festivalweekend van de zomer in 2026. Althans, zo voelt dat dan
2: ja,
0: wel.
2: Ja, dat is ook wel hoor.
0: Dus tijd om de balans op te maken, Jay.
2: Vertel.
0: Wat was dit voor festivalzomer voor jou?
2: Nou, dat kan ik eigenlijk beter aan jou vragen volgens mij. Volgens mij heb jij meer festivals gezien dan ik hoor.
0: Ik ben wel een beetje een partygirl, dat is zeker waar.
2: Dat zegt ze heel relaxed en bescheiden.
0: Ja, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Nou, ik moet zeggen, wat ik echt het allertofste vond, was toch echt Lowlands.
2: Oh, was je ook op Lowlands?
0: Ik heb jou gezien op Lowlands.
2: Oh ja, wauw, sorry. Oké. Dan weet je hoe gezellig ik het had op Lowlands.
0: Ja, precies.
2: Dan weet je hoe gezellig
0: ik had het ook heel gezellig op Lowlands. Ja, ik vond Lowlands, ik vind het zo tof. Iedereen kan daar lekker zichzelf zijn voor mijn gevoel.
2: Ja.
0: Je hebt daar zoveel leuke dingen die je kan doen. Ik ben naar het theater gegaan, daar heb ik gehuild. Ik heb ook gewoon heel veel gedanst. Ja, het is top.
2: Oh.
0: Ja.
2: Nou, wij waren natuurlijk met Funix en daar was jij ook bij.
0: Ja.
2: Bij Funzige Deuntjes.
0: Ja.
2: En ik ben ook nog geweest bij Solar. Ken je dat festival in Limburg?
0: Ja, maar ik ben er nooit geweest.
2: Oh, dat is dat is zo leuk. Dat is echt een beetje familiesfeertje in het begin, de eerste dag. En daarna wordt het steeds meer voor volwassenen, zeg maar.
0: Ja.
2: En dan heb je aan het einde, op de avond heb je Silent Disco. Nou, dat is denk ik de tofste Silent Disco die ik ooit heb meegemaakt. Met een stuk of 3000 man of zo.
0: Sick.
2: Oh, dat is zo'n leuk festival. Als je dat nog niet hebt meegemaakt, is echt een aanrader voor volgend jaar.
0: Ja, heel erg goed.
2: En natuurlijk Parels van de Stad. Maar daar zijn we nu dus.
0: Daar zijn we nu inderdaad. Vandaag en morgen. Hartstikke gezellig. En ik ben ook heel erg benieuwd wat de mensen hier eigenlijk op het festival allemaal vinden. Dus zometeen gaat Bradley weer het festivalterrein op. Zin in!

0: Ja, ik denk dat het tijd is voor Festival Confessions Day.
1: Wat ga je vertellen dan?
0: Nee, wat ga jij vertellen? Wat heb je ooit op een festival gedaan waarvan je vrienden nog steeds niet het hele verhaal weten?
1: Oh, nou ja, dat is lastig, want ik vertel de meeste dingen eigenlijk wel. Maar ik denk dat de meeste mensen niet weten... Ja, welke zal ik
0: vertellen? Welke zal je vertellen? Welk boekje doe je open?
1: Ja, nou ja, goed, een hoe noem je zo'n Dixie?
0: Ja, een Dixie.
1: Ik ben iemand die eigenlijk, voor mij is het heel erg. Misschien voor anderen de normaalste zaak van de wereld, maar voor mij is het heel erg. Want ik ga nergens naar het toilet behalve thuis.
0: Hè?
1: Of ergens in een hotel of ergens waar ik echt gewoon weer kan douchen, toch?
0: Maar hoe kan dat dan? Hoe hou je dat dan op?
1: Dat is gewoon managen in life. Je managt het gewoon. Het kan. Je lichaam kan echt doen wat je wil.
0: Ik vind het heel bizar. Maar
1: behalve die ene dag dus. Ja. Die ene dag op die desbetreffende festival.
0: Ja.
1: En ik denk, weet je, ik moet nu gewoon. Ik moet nu gewoon. En op het moment dat ik hem laat gaan, valt muziek uit. En het komt dit keer, het komt nooit eigenlijk met geluid, maar dit keer komt het met het hardste geluid die ik in huis heb. En ik hoor gewoon buiten de Dixie, ja, dan poep je gewoon. Daar heb je gewoon spijt dat je één keer die regel hebt verbroken. En dit is echt mijn festival confession. En ik merk ook dat de last op mijn schouder lichter wordt nu ik het erover heb.
0: Het is oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar lijkt me wel, dan moet je nog die Dixie ook uit natuurlijk.
1: Ja, je moet je reet ook nog eens vegen.
0: Iedereen naar jou van jij legt goed.
1: Ja, de walk of shame. En je weet van jezelf, I usually don't do this.
0: Yeah.
1: Maar nu ben je die guy, maar je hebt hem op de lelijkste manier even gepakt. Nou ja.
0: Daarom thanks voor de confession.
1: Ja,
0: wij accepteren het.
1: Bedankt voor het luisterend oor. Ik hoop dat niemand gaat judgen.
0: Nee, we would never.
1: Nou, gelukkig.
0: En ik ben heel erg benieuwd wat de mensen hier op het festival eigenlijk voor confessions hebben. Dus we gaan even Brett nu op pad sturen. Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik wil ze wel horen, want dan ben ik niet de enige, snap je?

0: Frenna bij Funix. Dit was Girls Wanna Have Fun.
1: Oh, Funix.
0: Ja, ik ben nog steeds ingetuned bij Naomi en Jay live vanuit Parels van de Stad. De afsluiting van het festiseizoen. Dus het is tijd voor Festival Confessions. Nou, op het terrein zit onze reporter Bradley om alle bekentenissen boven tafel te krijgen.
2: Yes, Festival Confessions. En ik ben hier met...
3: Karan.
4: En Angel.
2: Ja. En de naam zegt het al, Festival Confessions. Ik ben eigenlijk benieuwd, hebben jullie ooit iets gedaan op een festival waarvan je nu denkt, nou, dat kan eigenlijk echt niet?
3: We hadden 2 jaar geleden waren ook op een festival. Toen hadden we echt de gekste ruzie ooit.
2: Ja?
4: Ja.
2: Maar nu ben ik toch wel benieuwd, die ruzie. Hoe maak je überhaupt ruzie op een festival? Is het all good vibes?
4: Nou, wij hadden een relatie. En dat is toen uitgegaan. En toen kwamen
2: Die relatie is nu uit, maar jullie zijn hier samen op het festival. Oh, oké.
4: Ja, wij waren samen en toen waren we dus uit elkaar gegaan. En toen kwamen we elkaar dus hier tegen. Maar nu zijn we weer samen.
3: Ja. Toen hadden we keiharde ruzie, maar nu is het allemaal weer all good.
2: Dus jullie kwamen hier zeg maar separated.
4: Ja.
2: En toen zagen jullie elkaar en toen dacht het gewoon van nee man, ik moet jou echt niet meer.
4: Ja. Precies.
2: Maar wat was het eerste wat je dacht toen je hem zag?
4: Ja, heel mijn dag verziekt.
2: Ja, ben jij?
3: Ik dacht van, wat de fuck gebeurt hier? Hoe ben jij hier? Ik was maar 5 minuten binnen en ik zie haar gelijk en denk van oh shit.
2: Dat zou moeten zijn dan hè?
3: Ja.
2: Maar zeiden jullie ook nog wat tegen elkaar of was het gewoon kijken?
3: Het was gewoon kijken. Nee.
2: Elkaar doodstaren.
4: Ja, woest kijken.
3: Ja. Zag je me nog bijna doodslaan ook.
2: Ja. Ja. En hoe ben je dan toch nog weer bij elkaar gekomen? Want nu zijn jullie hier samen.
3: Ja, dat was op een avond ook weer. Toen kwamen we elkaar weer tegen na zoveel tijd. En toen gingen we met elkaar alles uitpraten. En nu zitten we hier dus.
2: Liefde overwint alle.
4: Nu is alles weer goed.
2: Ja. Top jongens. Goed dat het weer goed is gekomen. En nu weer terug naar de studio.
4: Ja.

0: Ja, je bent live ingetuned bij Funix vanaf Parels van de Stad. Hey, en wat ik nu toch tegen ben gekomen, dat is wel echt heel erg uniek. Je koopt een festivalkaartje voor Parels en dan eindig je achter een spelletjesautomaat. Dat kan hier dus gewoon. Ja, ik heb het natuurlijk over Club Puk. Eventmanager Jamila van Club Puk zit nu bij ons. Welkom!
1: Dankjewel.
2: Hey, ik wil even weten, hè. Een arcadehal op een festival. Wanneer kom je dan aan dansen toe bij jullie? Of is dat juist helemaal niet de bedoeling? Het is juist, wat is het dan? Hoe leg uit?
1: Alles, alles tegelijkertijd.
2: Nee joh, er is gewoon muziek.
1: Joh, entertainment tot de top. We zijn als Club Puk op tour. Dus nemen we gewoon alles mee naar het festival. Dus je hebt arcades, je hebt een ballen ook. Oftewel karaoke in een ballenbak.
2: Nee, zo leuk.
1: We hebben DJ's, dus genoeg dansruimte ook. En ja, shoelen, Jenga, echt van alles.
2: Oké, want ik had het me voorgesteld. Oké, je bent gewoon aan het gamen. Klaar. Ja, nee, je krijgt gewoon muziek erbij. Gewoon. Uiteraard. Oh, dat is wel nice.
0: Dus het is echt een hele ervaring. Zijn er dan ook mensen die gewoon denken, nou weet je, allemaal leuk die mainstages. Ik blijf gewoon bij Club Puk gewoon de hele tijd.
1: Totaalbelevenis noem je dat toch?
0: I love. Ja. Klinkt geweldig. Hey, en die karaokeplek, ik liep er net toevallig langs. Als je denkt aan een ballenbank, denk ik aan een grote. Maar die was een soort van bus. Kan je ons even meenemen voor de mensen die het niet kunnen zien?
1: Tuurlijk. Het is een Volkswagen busje. En die is helemaal omgebouwd tot ballenbak. Maar hebben we karaoke in gezet. Maar het leuke daaraan is, hij geeft licht. Er zit een blower in. Dus al die ballen die kunnen ook op je afkomen volledig.
2: Oh, wat vet.
1: Maar je moet er dus vanaf de bovenkant in.
2: Wow.
1: Dus je klimt letterlijk op de Volkswagen. Je springt erin en je gaat helemaal los.
2: Je moet wel over een drempel, zeg maar. Je moet wel echt gezellig zijn en er iets voor over hebben, zeg maar.
0: Je moet erin springen.
1: Daar zorgen we wel voor, hoor. Maak je niet druk.
2: Erin duiken. Ja.
0: Hartstikke
1: 100%.
0: Leuk. Hey, maar al deze ideeën, hoe zijn jullie überhaupt op gekomen?
2: Ja.
1: Ja, wat zou ik zeggen? We zijn sowieso, we hebben onze eigen locatie met arcades, karaoke. En we denken altijd hoe meer, hoe beter. Hoe leuker mensen het hebben. De ervaring gaat het ons om. Dus als onze gasten blij zijn, zijn wij blij. En hoe gekker, hoe beter. Hoe meer, hoe beter. En het kan eigenlijk niet gek genoeg. Dus waarom niet met een ballenbak en karaoke?
0: Alles superleuk.
2: Kan. Hoe grappig is dat? Hey, maar en zijn mensen ook enthousiast? Doen mensen ook echt mee met die karaoke? Ja, ik kan me dus voorstellen. Hoor. En gaan de mensen eromheen dan ook zingen en zo? Is het echt zo'n vibe, zeg maar?
1: Ja.
2: Oh, dat wordt echt zo.
1: We zijn hier nu al 4 jaar.
2: Dat is wel lachen.
1: Elk jaar met karaoke is het zo'n grote hit dat er zelfs een rij staat. Dus het voelt weer dit jaar ook als thuiskomen.
2: Hé, hey, maar Naomi, jij zei aan het begin van onze uitzending, zei iets over karaoke zingen tegen elkaar of zo? Of met elkaar? Wat was het nou precies?
0: Wij moeten maar een soort van gaan battelen of zo. Een karaoke battle. Ik weet niet wat ik mezelf nu aan het doen ben. Maar vind ik heel leuk. Zullen we dat zo meteen doen?
2: Nou, goed.
0: Ja, gaan we doen.

0: Ja, het is tijd voor een spelletje karaoke hier live vanaf Parels van de Stad.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, ik vind het spannend.
2: Ja, zijn jullie klaar voor een uitdaging?
0: Nou, ik denk het wel. Maar wat gaan we doen, Jamila? Ik vind het wel heel spannend, moet ik zeggen.
2: Nou, jullie gaan de echte karaoke experience ervaren, maar dan next level.
0: Oké.
2: Jullie krijgen de sound. Maar de tekst van een ander nummer moeten jullie daarop gaan zingen.
1: Oh man. Oeh, ik zeg je eerlijk, ik ben van beroep natuurlijk, ik klus bij als zanger, laat ik het zo zeggen. Maar zelfs als songwriter en zanger is dat gewoon moeilijk.
2: Het is
1: om on the spot een tekst van een liedje die je helemaal anders kent, dan heel op een andere beat. Dat is crazy.
0: Echt error in je hoofd.
1: Ja, ik heb nu al error.
2: Ja.
1: Maar ik ga hem wel vol pakken. Ik ga hem vol ervoor. En dan ga ik misschien helemaal uitglijden of helemaal goed. We gaan het zien.
2: Wie weet.
0: Ja.
2: Wil je meteen beginnen?
1: Als het mag.
2: Jazeker.
1: Dan ben ik er vanaf. Ken je dat?
2: En terecht. Are you ready?
1: Oké. Okay. Ja, wat moet ik dan precies doen?
0: Ja, wat zingt hij?
2: Je zult de tekst van Usher, You Remind Me.
1: Oké, die ken ik wel een beetje.
2: Op NASA van Freda moeten zingen.
1: Wow, hoe ga ik dat bij elkaar krijgen?
2: Ik weet het zeker dat het
1: even kijken hoe die beat van NASA ook weer gaat. Nou goed, ik moet het gewoon proberen, want ik weet het even niet meer.
2: You've got this. Ik heb er alle vertrouwen in.
1: Nou, oké, dankjewel. Ah, de key is lekker. Ja, beat maakt lekker een beetje hard, hoor.

0: ben wel gematst. Ik moet eerlijk zeggen, dit past toevallig op de beat.
1: Ja, alsof het zo had moeten zijn.
0: Oh, dit was echt goed. Ik heb geluk gehad. Oh.
1: Yeah, I am impressed. Alsof je het vaker doet.
0: Ja, ik doe vaker karaoke, laat ik het zo zeggen.
1: Dan zie ik je zo meteen bij ons, hè?
0: Wie weet, ja, wie
1: gezellig,
0: weet.
1: Gezellig. Maar,
0: Ik wou net zeggen, Naomi, ben jij er klaar voor?
2: Ja hoor. Ja.
1: Weet je het zeker?
0: Ze heeft opeens jeuk op haar hoofd.
2: Ja, echt, ik moet opeens plassen, jongens.
1: Ja, nee, ik ga nergens naartoe, nergens. Want ik denk dat je Hotline Bling van Drake wel kent.
2: Ja, die ken ik. Ja, ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Dat zal je sound zijn.
2: Oké. Okay.
1: Maar met de tekst van Broederliefde.
2: Ja.
1: Jungle.
0: Wow. Okay. Wow.
2: Okay.
0: Oh, ik heb geluk, jongen, gehad.
1: Ja.
0: Oh,
1: ik dacht,
0: kan dit.
1: Jij kan wel
0: jij
1: wat
0: kan
1: meer
0: dit.
2: Dit klinkt wel heel erg moeilijk.
1: Nee, jij kan dit.
2: Maar ach, dank je.
1: Ik heb er vertrouwen in.
2: Oh, Jamila, wat lief. Nou ja, dan ga
0: weet je, ik doe wel backing vocals. Ga door.
2: Oh, ik heb je. Thank you.

0: Lux. Hey, hey.
1: Oké, wauw. Dit is geen makkelijke keuze voor jou, als je op je lacht.
2: Ja. Jullie hebben het me moeilijk gemaakt.
1: Oh, wauw. Ja. Wat heb jij dit goed gedaan?
2: Ik wilde net zeggen, dat was zo intens. Maar er is eigenlijk
1: Is er een winnaar?
2: Jawel. Weet je waarom?
0: Nou?
2: Naomi is de winnaar.
0: Oh my god.
2: Omdat jullie het samen zo goed hebben gekregen.
1: Nee, eerlijk. Ik vind Naomi ook de winnaar, man.
2: Ik ben impressed.
1: Ik ben helemaal eens met die oordeel. Want ik vond het eerlijk gezegd ook al, omdat de moeilijkheidsgraad ook een stuk hoger lag.
0: Het was inderdaad super moeilijk. Nou, ik vond het echt hartstikke gezellig.
2: Dank jullie wel.
0: Misschien komen we zo meteen langs.
2: Gezellig, ik zie je dan en dank jullie wel.
0: Thank you, heel veel plezier.
2: Thanks.

0: In Amsterdam, Riekershaven, gezellig hoor, ik zeg je eerlijk.
1: Hartstikke gezellig en net hebben we lekker gezongen.
0: Zo, wat kan jij goed zingen. Jij bent zo sneaky. Maar hoe komt het dat je zo goed kan zingen? Vertel ons meer even.
1: Ik moet zeggen, ik ben vandaag een beetje ziek, anders was het natuurlijk veel beter.
0: Oh my goodness.
1: Nee, ja, gewoon een beetje zangles.
0: Je bent gewoon zangeres al die tijd.
1: Nee,
0: gewoon verborgen
1: talent. Nee.
0: Niemand die niet kan zingen, gaat op zangles. Als je helemaal niet kan zingen, ga je niet op zangles.
1: Dat is denk ik wel waar. Dat is wel waar. Of je moet een beetje delusional zijn.
0: Ja,
1: maar dank je,
0: Jay,
1: dat jij dat tegen me zegt.
0: Ik voel me een hele blije meid.
1: I love. En over leuke meiden gesproken. Zometeen komt er ook een hele leuke meid bij ons langs.
0: Ah, dat is een DJ. We gaan nog niet verklappen wie, toch?
1: Maar we kunnen wel alvast zeggen dat ze zometeen ook op het festival staat. En voordat ze daar is, hoor je er hierbij van niks.
0: Nou, dat vind ik een hele goede deal.
1: Ja, dus blijf vooral luisteren. Maar eerst gaan we even het nieuws in. Tot zometeen.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad. 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar aireuropa.com en vlieg je droomreis.
6: Air Europa, you decide.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
8: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis.

0: community.nl.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanese meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Naomi. Ja, NJ nog steeds vanaf Parels van de stad in Amsterdam. En het is hier gezellig. Ja.

0: praten. Het begint steeds drukker te worden hier. Jay, heb je het nog een beetje naar je zin?
1: Ja, ik heb het niet echt zo. Natuurlijk, ik heb het super naar mijn zin.
0: Ik dacht, wat gebeurt er opeens?
1: Ik ben om me heen aan het kijken. Af en toe vang ik wat geluidjes van andere liedjes, van andere stages. Ja. Dus ik ben me wel aan het vermaken hier, ja.
0: Ja, het begint echt wat drukker te worden. En ook in onze studio begint het wat drukker te worden.
1: Ja,
0: want wij hebben een hele leuke gast hier zitten. Nou, luister. Van DJ in je woonkamer naar draaien op festivals. Bij ons in de studio is La June aangeschoven. Welkom.
1: Welkom.
2: Ja, dankjewel. Gezellig en vooral heel warm hier.
0: Ja, lekker hè?
2: Ja, heel tropisch.
0: Bij ons is het echt nog middenzomer namelijk.
2: Nou, niet normaal. Juist. Niet normaal, nee.
0: Hey, jij begon tijdens de lockdown met draaien, gewoon thuis. En nu sta jij op dit enorme festival.
2: Ja.
0: Wanneer merkte jij, ja, dit wordt meer dan een hobby?
2: Toen alles open ging, toen werd ik opeens geboekt. En ik begon gewoon uit mijn zolderkamer.
0: Ja.
2: En toen het allemaal zeg maar open was, toen had ik opeens boekingen. Toen was het gewoon mijn werk.
1: Bizar.
2: Dus dat is echt...
1: Wat deed je hiervoor dan?
2: Ik ben afgestudeerd als filmactrice.
0: Oh,
1: wauw.
2: Ja, op mediacollege, die filmacteuropleiding. Maar ik dacht, nee, dit wordt hem toch niet. Dit is toch niet mijn ding.
0: Ja.
2: En toen dacht ik gewoon, ik ging zo vaak uit. Ik dacht, ik moet hier mijn werk van maken, want dit is niet de bedoeling.
0: Nee. Hey, maar wat tof. Gebruik je nog die acteerskills tijdens het draaien?
2: Nou, in het begin wel, want ik was alleen maar aan het concentreren van, oké, gaat het wel goed tijdens het draaien? En ik keek zo boos dat iemand zei, misschien moet je ook even een keer lachen. En dat is zeg maar wel echt dat je dan moet schakelen. Dus dat is wel bewust. Maar nu vind ik het, nou, het is dat ik het altijd leuk vind, maar het is wel gewoon van, oké, ja, mensen kijken naar je. Dus
0: ja,
2: dat heeft wel nut gehad, ja.
1: Oké, stel nou hè, dat iemand vandaag voor het eerst, misschien raar hoor, maar stel dat dat toch gebeurt, dat iemand voor het eerst jouw set hoort, hè.
2: Ja.
1: Wat is dan iets waarvan men kan zeggen, ah, dit is typisch La June. Dat is echt kenmerkend voor jou.
2: Ik denk dat het maakt niet uit welk genre je hoort, dat het altijd is waar je op kan dansen.
0: Mm. Nice.
1: Jij draait echt voor de voetjes en de heupen.
2: Ja, en voor de vrouwen vooral. Ja, dat vind ik echt.
0: Voor de vrouwen. I love.
1: Ja, dit vind ik een goed uitgangspunt.
2: Ja, want hoe meer vrouwen je hebt, hoe meer gezelliger.
1: Ik wou net zeggen, gezelligheid gewoon.
2: Ja,
1: zeker.
0: Dat is echt waar. Hey, we horen best wel vaak wat artiesten allemaal van een festival willen krijgen op een rider. Nou zag ik op TikTok dat jij zelf ook altijd een enorme tas meeneemt naar optredens.
2: Ja.
0: Heb je die weer mee?
2: Ja, ik heb hem zeker mee. En ik heb ook nog wel wat dingen wat ik kan laten zien. Als jullie...
1: Natuurlijk.
0: Nou, what's in the bag?
2: Als eerste, hier word ik altijd aangehouden op Schiphol. Mensen denken dat het eigenlijk een dildo is. Maar dit is de geweldige Flits die de echt prachtige foto's maakt.
1: Oh.
2: Het is, je hebt hem gezien bij Monica Geuze en zo. Deze moet je hebben.
1: Wat is het, een flitslamp gewoon?
2: Ja, en die kan je gewoon verbinden met je telefoon. En dan, het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Je hebt geen FaceApp, niks meer nodig.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, en dan heb ik dus ook altijd, even kijken. Oh ja, deze lichtstaaf. Altijd voor goed licht. En je kan hem altijd in alle kleuren veranderen. Van roze naar geel naar blauw. Mm. En voor vandaag dacht ik, nou, het is wel leuk om een beetje in het thema te blijven van dat bedazzelen. Dus ik heb mijn eigen cups meegenomen.
0: Oh.
2: Eigen glitters.
0: Oh my god. What?
2: En ik denk, ja, dit hoort er helemaal bij, toch? Nu. Helemaal trending.
1: Ik match met
2: zo.
1: Je haar. Je cups met... Wow.
2: Ja, ik denk, ik had het laatst ook in mijn haar gedaan, maar ik dacht, ja, dit moet er altijd bij zijn. En mijn glitters natuurlijk.
0: Geweldig.
1: Ja. Hey, ik vind mezelf nu ineens een saaie act, man. Ik heb nu helemaal geen knaptas bij. Knaptas klinkt heel stom, maar ik bedoel, ik heb geen eens een tas bij me met extra dingen in de bag.
0: Jay, I agree. Nee, waar zijn de glitters?
1: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ik ga daaraan werken.
0: Hele
1: goeie. Ik ga eraan werken voor mezelf. Ja.
0: Hey, La June, dankjewel. Je gaat zo meteen optreden. En denk je nou, ja, ik wil meekijken met wat er uit die tas kwam. Instagram, @FunnyxFM. Of kijk me even via funnyx.nl. La June, have fun zometeen.
2: Dankjewel.

0: Ja, we zijn nog steeds live vanaf Parels van de Stad. Hartstikke leuk. Maar stel je voor, je bent hier. Je ziet iemand die je leuk vindt. Maar de muziek staat zo hard dat je elkaar amper verstaat. Hoe pak je dat dan aan, Jay?
1: Ja, dat is een hele goede gebarentaal misschien of zo. Nou goed, op het festivalterrein staat onze reporter Bradley. En hij vraagt aan de bezoekers van Parels: hoe regel je nou iemand op een festival in 2026?
2: Oké, ik sta dus ergens op het festival en ik ben twee boys tegengekomen. En jullie zien er wel uit als regelaars eigenlijk. Dus ik vraag me af, hoe regel je nou iemand op een festival?
3: Niet man, ze komen naar mij toe.
2: Hoe werkt dat, hè?
3: Je moet ze gewoon die schijn geven van kijk, ik ben hier. En dan hun doen de rest, snap je wel?
2: Voor de mensen die luisteren, kan je misschien een beetje uitleggen, wat doe je dan precies? Hoe sta je erbij?
3: Blijf gewoon jezelf, nonchalant gewoon. Even die snelle schijn van kijk man. En je, ja man, als je die schijn teruggeeft, stappen, zo niet, naar huis gaan man.
2: En werkt het voor jou ook zo?
4: Ja man, precies hetzelfde gewoon man. Je moet het gewoon...
2: Ik hoor jij laat lijken.
4: Nee man, je moet gewoon die connectie voelen toch, gewoon die oogcontact eerst vinden. Ja. En dan voel je vanzelf wel of het werkt.
2: En stel je voor, hè, we zijn bij stap 2. Je hebt gewoon door van oké, ze geeft mij ook oog, ik geef haar oog. Zij begint met praten en dan, hoe hou je er beet?
3: Je moet gewoon op haar ingaan toch, dus... Stel, zij begint dat gesprek, wat eigenlijk vaag is, want die man hoort het te beginnen eigenlijk.
2: Ja, dat is best raar toch?
3: Eigenlijk wel, maar als die vrouw het begint, zeg maar, jij moet gewoon erop ingaan gewoon. Ga op haar verhalen in, toon interesse in haar dingen, ook al boeit het je niet. Gewoon laten lijken het boeit je. En ja man, zo gaat het verder man.
2: En jouw tactiek?
4: Hey, ik zeg je eerlijk toch, je moet gewoon straight to the point, man. Je moet er gewoon zeggen van, met een mooie dame, ik zag je al lopen. Gewoon op die tour.
3: En dan
4: gewoon toch, man. Ja.
2: Hey boys, het is nog vroeg, hè. We zijn er net. Wat is je doelstelling? Dat is het enige wat ik wil weten verder.
3: Doelstelling? Ja, dat is echt helemaal wat. Suip en we zien het wel, denk ik, man.
2: Ja?
3: We zien het wel.
4: Okay. Ja, man, gewoon lid gaan, man.
2: Oké. Dankjewel, boys. Dan gaan we weer terug naar de studio.

0: Hey, wij zijn hier op Parels van de Stad en het is vandaag al gezellig, maar morgen wordt het echt al helemaal party. Ja, en ik heb even moeten bellen, maar met hoge uitzondering mogen wij vanmorgen nog 2 tickets weggeven.
1: Ja, oh leuk, leuk. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen, hè, Naomi. Dat gaan we niet zomaar doen. We maken er een mystery artist van. Ik heb zo 5 tips over 1 van de artiesten die we morgen, ja, die morgen hier gaan optreden. Of als artiest gaat draaien, dat kan natuurlijk ook. We houden het in het midden. Jij mag in de NPO Luisterapp gaan raden om wie het gaat. Nou, doe je dat goed, dan krijg je die tickets misschien wel.
0: Ja, dus hier komen de 5 tips. Tip nummer 1. Ze heeft een dochter. Ja, tip nummer 2. Ze woont in dezelfde stad als dat het festival is.
1: Oh.
0: Ja, tip nummer 3. Ze is ook schrijver. 4. Ze is de host van een van de grootste podcasts van Nederland. En de allerlaatste tip. Ze is begonnen als DJ van Ronnie Flex.
1: Nou, weet jij wie dit is? Laat het dan even doorkomen via de NPO Luisterapp. En wie weet zijn die 2 tickets voor morgen van jou.

0: met Gimme the Light. Phonix. Ja, wij zijn nog steeds bij Parels van de Stad. Morgen is het festival ook hartstikke gaande. En Jay en ik mochten 2 tickets weggeven.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Maar dat doen we natuurlijk niet zomaar, nee. Nee. Jij kon raden. Dus wij gaven jou een aantal tips over een artiest die morgen hier te zien is. Was het moeilijk? Had jij het kunnen raden, Jay?
1: Die allerlaatste tip, nummer 5, die had hem bij mij wel net even over de streep getrokken.
0: Ze is begonnen als DJ van Ronnie Flex.
1: Ja, als je dan, 1, ze heeft een dochter. Ze woont in dezelfde stad als het festival. Ze is ook schrijver en ze is host van een van de grootste podcasts van Nederland. Ja, daar had je me nog niet. Daar had ik hem nog niet over de streep. Nee, eerlijk gezegd niet.
0: Ja, ik meteen. Ik denk, oh mijn god, morgen erbij zijn en deze meid zien draaien. Dat is toch gezellig?
1: Ja, nu ik het weet wel.
0: Ja, toch? Dat moeten wij wel gaan doen. Je kon de NPO-luisteraar laten weten wie jij denkt dat het was. Ja, en er kan maar 1 iemand natuurlijk de winnaar zijn.
1: Helaas wel.
0: We kunnen het maar 1 keer doen. Dat was namelijk Nathalie. Gefeliciteerd, want wat was het goede antwoord, Jay?
1: Het goede antwoord was...
0: Monica Geuze,
1: it was
0: Monica Geuze.
1: Ja.
0: Nathalie, van harte gefeliciteerd. Dan zien we jou morgen hier bij Parels.
1: Yes, en ze krijgt 2 tickets, dus ze gaat nog iemand meenemen ook nog.
0: Ja, heel benieuwd wie. Ja. Dat wordt gezellig.

0: Ja, wij gaan het stokje doorgeven, Jay.
1: Ja, we zijn nog steeds hier op Parels van de Stad. Show aan het maken met Vanix. En ja, zoals je zegt, Naomi. Ik moet er een beetje
0: verdrietig
1: van.
0: Ik moet ook huilen. Oh, wat verdrietig. Maar als je luistert, hoef je niet echt te huilen. Want echt, nee. Wij geven het stokje over aan zulke leuke mensen.
1: Zeker.
2: Wij zijn toch niet om te huilen?
0: Lachen. Ja, jullie zijn inderdaad om te lachen, ja.
1: Oh, jemig. Oh, wauw.
0: Hey, guys, wat gaan jullie doen?
2: Ja, zeg het maar, Team Vanix Talent sowieso in de building. Dus zometeen met je OMP Yous en de one and only Jenkins in the building.
3: We zijn er en ik ga mijn debuut maken.
1: Yeah. Oh, debuut als wat dan?
3: Als in de radio.
1: Oh nee, alsof. Ik zag je altijd al als een collega, maar bij deze?
3: Ja, toch, altijd achter de schermen, maar vandaag de eer om samen met Yous show te maken.
0: En Jenny, hoe voelen we ons?
3: Ja, ik kan wel goed praten hoor. Ik doe het wel regelmatig, dus...
2: Kijk hoe die man eruit ziet, man. Go to shine,
3: man, is er niet, hoor.
0: Wat een pareltje. Nou, helemaal leuk. We zijn bij Parels van de Stad, guys. Have fun.
2: Thank you.
4: New music. New music. Leo of Funnix.
5: Mofe Joe. Louis. Your city, your sound.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Warren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/news.

0: complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
5: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up, vanavond om 18:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
6: Human neemt je mee het podium op. Zo eentje met een zaal vol publiek. De 13-jarige Roos droomt ervan. Maar haar zenuwen zitten haar vaak in de weg. Gelukkig heeft musicalster Fayenne van der Bos hier wel tips voor. Kijk morgen naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jenny vandaag in de building live vanuit Parels van de stad in Amsterdam. Ik zou zeggen, nergens naartoe gaan, vooral blijven luisteren.

0: Nems en Travis Scott met Kaas. Een hele goede middag live vanuit Paros van de stad. Zijn we hier bij Riekershaven in Amsterdam. Ik kijk op dit moment niet alleen naar mijn prachtige collega Jenny.
1: Yes. We zijn er, hè?
0: Jenkins in the building. Maar ik kijk tegelijkertijd ook naar een draaimolen achter je.

0: broski. Ja. Waarin mensen zitten. Ik zie gezelligheid. Ik zie good vibes. Ik zie allemaal mensen die het gewoon leuk hebben. Wat is jouw vibe op dit moment? Je bent natuurlijk nog niet heel lang in de building, maar...
1: Nee, wat ik zie, man. Ik zie heel veel gezellige mensen. Mensen zien er mooi uit. Het lijkt alsof mensen er vandaag echt zin in hebben, man.
0: Ja, ja, ja, dat lijkt niet alleen zo, maar dat is natuurlijk ook zo. Want we hebben heel veel optredens ook van artiesten straks.
1: Ja.
0: En we gaan ook ons best doen om proberen zoveel mogelijk van die artiesten deze kant op te krijgen in de studio. We gaan ze natuurlijk even proberen te ontvoeren.
1: Mm-hmm. En ze laten horen natuurlijk.
0: Ja.
1: Sommige shows kunnen we misschien doorprikken.
0: Ja, live on stage. Ja. Dat kun je gewoon allemaal beluisteren hier bij Phanix. We zitten er voor je klaar de aankomende 3 uurtjes. Is er nog echt iets, Jenny, waarvan je zegt van ja man, hier kijk ik echt naar uit. Hier heb ik zin in vandaag.
1: Zeker, zeker. Er staat 1 iemand al 2 weken op nummer 1 en dat is Milo Laat Het Lukken.
0: Woehoe.
1: En die moet vandaag ook optreden.
0: Ja?
1: Dus het zou wel mooi zijn als we die in de studio kunnen krijgen.
0: Ja, hij is makkelijk
1: toch?
0: Te spotten toch? We kunnen hem zo ontvoeren. Niet echt ontvoeren natuurlijk, even voor de duidelijkheid. Maar gewoon even richting de studio krijgen, zodat we even met hem kunnen kletsen.
1: Zeker.
0: Dat zou hard zijn. We moeten het laten lukken. We moeten het laten lukken. We gaan heerlijke tunes voor je draaien. Ik heb bijvoorbeeld deze banger voor je klaarstaan. Van Bad Boy Good Vibes hier in de building. Dit is Make Up.
2: Verder.

0: ik weet niet of dat vanavond bij ons gaat gebeuren. Maar je hoorde zojuist weer Getting Heavy Tonight van Gunna en Burna Boy. Ja, maar. We zijn nog steeds in de building. Joes en Jenny in de building vandaag voor Parels van de Stad Riekershaven in Amsterdam. En ja, ik wil toch wel even een beetje terugblikken op de afgelopen zomer. Want hoe was deze zomer, broski? Als je kijkt naar de game, naar alles, gewoon muziek.
1: Het was zeg maar sowieso overal een hele mooie zomer. We hadden hittegolven, festivals, we hadden het WK, om niet te vergeten. Ik denk dat dat heel snel voorbij is gegaan. Maar we hadden natuurlijk een heel mooi WK, wat één keer in de 4 jaar is. En natuurlijk heel veel mooie muziek, man.
0: Ja, en we werken natuurlijk ook samen bij onze show Van X Talent. Elke zondagavond tussen 7 en 9. Wat veel mensen niet weten, is dat jij eigenlijk, jij bent de plug. Jij bent eigenlijk degene die achter de schermen alles regelt en alles fixt.
1: Ja, zeker.
0: Dus ik ken je een beetje. En je was de afgelopen periode veel op vakantie, man. Yeah. Je bent van links, je bent van rechts. Je hebt elk land gezien. Maar wat heb je gedaan deze zomer?
1: Lekker naar Zuid-Frankrijk geweest. Met de auto. Dus dat was ook een mooie ervaring. En daarna ben ik naar Zakynthos geweest. Lekker in Griekenland, man.
0: Griekenland.
1: Ja. En jij bent representant. Je hebt die shirt al aan.
0: Bro, je weet toch. Marokko voor lijf, man. Dat is traditie. Je moet elk jaar naar Marokko gaan.
1: Maar niet meer met de auto, toch?
0: Nee, vliegtuig. Man, een huurautootje staat daar klaar bij die airport, toch? Je weet hoe we landen.
1: Updates.
0: Als we kijken naar muziek deze afgelopen zomer. Is er echt voor jou een zomerhit van... Ja, man. Deze heb ik volop afgespeeld in waar zat je? Zakynthos. Zuid-Frankrijk.
1: Ja, kijk, ik heb twee tunes. Je weet toch, ik wil die tweede ga ik niet eens noemen.
0: Eentje.
1: Ik ga er eentje noemen en dat is wel fresh. Geproduceerd door Lassa met KM, Bare Minimum. Dat is voor mij wel echt de zomertune van dit jaar, man. Echt een hele mooie tune. Heel lang bezig geweest, dus...
0: Ja.
1: En jij?
0: Voor mij is het toch wel iets van onze eigen vijver van Funix Talent. En dat is de tune van 11, man. Hij werd uiteindelijk geen winnaar in de afgelopen laatste editie van Funix Talent Summer Vibes. Werd tweede. Maar die tune Collabo...
1: Ik hoor je.
0: Bro, die heeft gecollaboed in de bergen van Marokko, man. Die heeft gewerkt, man, daar.
1: Je hebt hem gepitcht daar in Marokko. Man.
0: Weet je wat we gaan doen? We gaan zich allebei gewoon draaien. Dan begin ik met die van jou.
1: Oké, is goed.
0: Trouwens, deur open houden. Bare Minimum of Princess Treatment?
1: Bare Minimum.
0: Ja?

0: steeds. Je hoorde net de favoriete zomerhit van Jenny.
1: Zeker, Bare Minimum.
0: Ja, ja, van KM en Fresh. En Lassa on the Track uiteraard. En zometeen gaan we eigenlijk... We hebben een selectie gemaakt van de grootste zomerhit van afgelopen zomer.
1: Yes.
0: Die overal voorbij komen, alle hitlijsten bestormden.
1: En die gaan we blind ranken, hè?
0: Die gaan we zometeen blind ranken.
1: Dus ik ben benieuwd wat voorbij komt.
0: Ja, ik hoop dat jullie zin hebben in een discussie, want dat gaat zometeen gebeuren. Maar nu is het tijd voor mijn zomerhit van deze zomer.

0: hebben alles voor je. Klassiekers, nieuwste hits gewoon. Mm-hmm. Maar het is nu tijd voor het echte werk, Jenny. Je luistert nog steeds live vanuit Parels van de Stad hier in Amsterdam, Riekershaven. Misschien wel de laatste festival van dit jaar.
1: Ja, weet je, het laatste feestje. De laatste locatie uitzending.
0: Snap je? Jenny, we gaan eventjes een aantal tracks beluisteren. Deze tracks zijn geselecteerd door onze producer Ray. Die heeft natuurlijk alle hitlijsten.
2: Alles voor jullie gecheckt?
0: Ja, alles voor ons gecheckt, inderdaad.
2: Dus ik ben benieuwd hoe jullie dit gaan laten lukken zometeen.
0: Dit zijn gewoon statistisch gezien en wetenschappelijk gezien gewoon de tunes die het hardste gaan.
2: De grootste. Ja, sowieso de grootste van dit jaar. Dus ik ben benieuwd hoe jullie dit gaan ranken zometeen.
0: We hebben in totaal 5 tunes. We gaan ze dus blind ranken, want we weten niet welke tunes hierna gaan komen. Wij hebben helemaal niks gehoord. Ray heeft alles voorbereid.
1: En ik heb gehoord dat we een gezamenlijke top 5 moeten maken.
0: Oké.
2: Die moeten eruit komen. Dus,
1: moeten eruit gaan komen.
0: Laten we maar gewoon beginnen. Ja, laten we kijken hoe ver we gaan komen. Dit is de allereerste.

0: Nou, het is toevallig dat deze tune, dat je deze hebt gekozen. Want vandaag stopte ik bij een stoplicht. Uh-huh. En naast mij poelde een oude, witte meneer, in een Ferrari. Die poelde naast mij. En die had deze tune aan.
1: Goeie smaak.
0: Dai Dai, Shakira. Waar gaan we deze
2: gaan
0: zetten,
2: doen,
0: man?
2: Boys? Ik zeg nummer 3.
1: Met 3.
0: Oh, jij wilt zeg maar 7 beginnen.
2: WK-waarde, maar niet per se.
0: Oké, ik ga met deze even niet moeilijk doen. Ik ga met je gewoon mee.
1: Ga je ook naar 3?
0: Ik gooi hem ook op nummer 3. Ja,
2: Dai Dai op 3.
0: Shakira. Je weet toch?
2: Burna.

0: Maar deze gaat op nummer 1.
1: Wow. Ik zei net nummer 1, hè? Dus ga je met me mee of ga je me te groot? We kunnen ook naar nummer 2.
2: Ik vind, ja, oké, laten we dat vooral doen. Om safe te zijn toch, broski? Hey, boy, ja. Misschien krijg je net een andere inspiratie wanneer je die volgende gaat horen. Dat je denkt van, nee, deze is toch nummer 1.
1: Top, dan is het
2: minimum
1: op nummer 2.
2: Oké, KM, Fresh en Lassa op nummer 2 met bare minimum. Dan gaan we doen.

0: file, file.
1: Kijk, bro, ja, zeg jij maar eerst.
2: Ik zeg een hele big tune, maar ik zou deze zeker niet op 1 zetten. Maar omdat het dan een soort van de hoogste plaats is, dan nog nummer 4, zou ik hem zetten. Maar ik hoor als mensen op nummer 1.
1: Bro, ik wil hem op 5 zetten, man.
2: Ja?
1: Ja, man. Ik wil hem zelfs nog lager.
2: Dat is 4 mooie plaats.
1: Oké, okay, laten we hem dan op 4 zetten.
2: Ja, okay.
1: Even kijken, dan gaan we door naar deze.

0: sowieso.
1: Jenny, we kunnen deze tune niet op 5 zetten, toch, Broski?
2: Kijk,
1: dit is de nummer 1! Nee, dit is de nummer 1, bro!
2: Ik heb een gevoel wat hierna gaat komen. Dat is een gevoel die ik heb. En ik denk dat die op nummer 1 moet.
1: Nee, nee,
3: nee. Ik ga er wel goed over nadenken.
2: Ja?
3: Ik ga even bemoeien. Denk goed over waar je deze gaat zetten. Denk echt goed.
2: Hij maakt het nog moeilijker.
3: Ja,
2: dat hierna een tune gaat komen die niet genegeerd kan worden die op nummer 1 moet.
1: Bro, dit is disrespect, man. Als we Dali op nummer 5 zetten.
2: Jij bepaalt dat.
3: Ik zou echt.
1: Nee, ik wil hem op 1 hebben.
2: Oké, okay,
1: ik
2: ga met jou mee.
1: Dus dan. Maar als is je... eigenlijk dan de volgende.
2: Nummer 5.
1: Is nummer 5.
2: En ik denk dat ik weet wat die.

0: ben blij.
1: Ik had Punta Cana, verwacht.
0: Oké, okay,
1: dus
0: okay.
1: Ik dacht dat dat dan de nummer 1 zou zijn, maar... Ja, ja. Het is goed dat ik met jou ben meegegaan voor deze.
0: Ja toch, ja, we die gewoon op nummer. Ik vind dit een stabiel lijstje, man. We zijn aardig geslaagd, vind ik.
1: 100%.
0: Ja man, ja.
2: Lees
0: man.
2: Me voor dan, wat we nu hebben dan. Op 5 moet ik voorlezen.
0: Op nummer 1 is Populair van Idali. Op nummer 2 hebben we Bare Minimum. Op nummer 3 hebben we Shakira gegooid.
1: Dai Dai.
0: Ja, en op nummer 4
1: hebben we Pile.
0: Pile.
1: Met Mabua.
0: Ja, en dan de laatste is...
1: Is Hugo met Jamaican.
0: Ja, dat is de favoriet van Ray, onze producer.
2: Ik vind hem wel lekker hoor. Maar 5. Damn.
0: Sorry man bro, we kunnen niet iedereen tevreden houden in deze game.
2: Maar voor de rest goed lijstje, goed lijstje.
1: Ja, toch? Ja,
0: zeker. Populair. Jij verwachtte net Punta Cana.
1: Ik dacht dat Punta Cana sowieso als optie kwam. Dus ik dacht, die komt dan op nummer 1.
0: Ja, maar ze zijn wel nu nummer 1 bij ons, want
2: we
0: ze zijn
2: gaan
0: de dikste.
2: Trouwens zo meteen ook met de artiesten die langskomen dit ook doen. En misschien dat daar Punta Cana ook wat tussen zit.
1: Ja.
2: Dat zou kunnen.
0: Tot die tijd gaan we het doen met onze dikste. En die is ook van Karel en Ronnie Flex met Voodoo. Yeah.

0: de start nog steeds. Nieuws en Jenny door je speakers. En zometeen hebben we niemand minder dan Kish door onze speakers.
1: Een oude bekende, hè?
0: Een oude bekende, want vertel even, Jenny, van, ja, via waar kennen we eigenlijk Kish?
1: Hij heeft natuurlijk meegedaan met een seizoen van Phonics Talent.
0: Ja.
1: Afro Vibes.
0: Ja.
1: Ja, en hij heeft het toen heel goed gedaan. En ik denk dat hij het na het seizoen nog beter heeft gedaan.
0: Ja, want hij deed daarna volgens mij ook mee met de Zaza Challenge.
1: Ja,
0: en die werd
1: heeft
0: op een gegeven moment, die heeft hij gewonnen en die ging ook super viraal.
1: Ja.
0: Staat zo meteen gewoon hier op de main stage. Dus ik vind het gewoon super mooi om te zien. Gasten die 3 jaar of zoiets, toch? 3 jaar, 3,5
1: ja,
0: jaar geleden, 2,5
1: jaar geleden.
0: Jaar geleden
1: ja.
0: Die gewoon even binnenwandelen als, ik wil niet zeggen nobody, maar ze
1: als
0: waren
1: talent.
0: Nog redelijk, ja, als talent.
1: Ja. En hij komt natuurlijk uit jouw mooie stadje ook, hè?
0: Snap je? De 070, de mooiste stad achter de duinen. We gaan zometeen daarvan genieten. Zodra hij on stage is, dan gaan we natuurlijk ook live inprikken. Tot die tijd gaan we even onze producer Ray een beetje blijven.

0: rustig moet je blijven toch? KM met blijf rustig, goeie speakers. We zijn nog steeds hier bij Parels van de stad, Jenny. En de man himself staat inmiddels op het podium, hè?
1: Ja, ik ben even een trots momentje hier, hoor.
0: Ja, even een traantje wegpinken inderdaad. Zeker. Want Kish die staat op het podium te flaneren. En we gaan even van die man genieten. Let's go.

0: in the building, man, Jenny. Hij is aan het overnemen, broski.
1: Hij is aan het overnemen, man. Hij heeft MC meegenomen, danseressen. Hey. Hij heeft uitgepakt.
0: Het gaat dik, het gaat dik. Inmiddels zijn we ook niet meer alleen in de studio, want deze heren zijn ook bij ons aangeschoven.
1: Yes.
0: Ja, Jenny, jij moet even een mooie introductie geven voor
1: Let's
0: hem, man.
1: Let's make some noise
0: voor
1: niemand minder dan Fiesta Macumba.
0: Wow! Wow! Heren, welkom in de studio.
2: Ja, dank jullie wel.
0: Ook met een eigen stage.
2: Ja, zeker.
0: Hier op het terrein.
2: Ja, man. We komen ons eigen plekje op het festival Baris van de Stad gewoon helemaal overnemen. En helemaal kapot maken elkaar.
0: Lekker, man. Lekker, man.
1: En ik denk dat jullie wel extra zin hebben in een feestje. Want jullie bestaan dit jaar ook echt 18 jaar. Hoe voelt het om 18 jaar te bestaan?
3: Ja, het voelt goed, man. En nog steeds op een lekker niveau. Dus ja, het lijkt alsof het niet echt gaat stoppen nog.
1: Ja?
3: Nog 18 jaar.
1: Want jullie zijn ook net, jullie hadden ook vannacht jullie eigen feestje in de Melkweg.
3: Ja, maar gisteren inderdaad. We doen de hele maand allemaal B-Day edities door Nederland. En gisteren was de Melkweg aan de beurt. Dus daarom zijn we nu nog een beetje brak. Maar ja, het was een goed feestje.
0: Lekker, man. Lekker, man. En 18 jaar, dat zijn natuurlijk heel wat jaartjes. Als er een avond is die jullie nooit zijn vergeten in die 18 jaar. Kunnen jullie daar meer over vertellen?
2: Oké, weet je wat? Ik ga je gewoon vertellen over de allereerste editie. De allereerste editie was 18 jaar terug in een klein café-achtig iets. Dat heet Pakhuis Wilhelmina in Amsterdam-Oost. Dat bestaat niet eens meer. En er waren 50 mensen. En het waren vooral vrienden eigenlijk. En vrienden van vrienden. En de keer erop waren het er nog minder. Maar die editie was toen al zo legendarisch. Het was zo legendarisch dat we aan het draaien waren. En we waren zo erg aan dat op een gegeven moment die draaitafels op de grond vielen. Wij vielen erbij. Het was bizar, weet je. Maar dat was gewoon het begin eigenlijk. Toen keken we elkaar aan met z'n allen. Want ik zit nu hier met Mixter. Maar het is ook belangrijk om te zeggen. Crucito. Die is nu voor andere stage aan het murderen hier.
0: Ja.
2: En ook Stefan Krijnen. Is ook deel van wie wij zijn. En toen hebben we elkaar aangekeken van. Hey, dit kan iets groots worden.
0: Ja.
2: En dat is 18 jaar geleden eigenlijk wel zo gebleken.
0: Ja, die eerste keer die vergeet je nooit.
1: Zeker, zeker.
2: het feestje ook niet.
1: En ik denk super gruwelijk dat nu soort van 18 jaar later. Hebben jullie een eigen stage op Parels van de Stad. Zeg maar voor de mensen die onderweg zijn en die aan het luisteren zijn, wat kunnen ze verwachten dadelijk bij jullie op stage?
3: Ja, gewoon echt Latin muziek, zeg maar. Dus we houden het echt trouw aan het continent. Dus heel veel reggaeton, salsa, merengue, bachata en Afro-Latino muziek. Alles wat zeg maar, in het continent wordt geluisterd, dat draaien wij.
0: Ja. En als je mag kiezen, hè?
2: Wacht, dan moet ik er aanvullen. We hebben ook hele fantastische gasten zoals Jawin en bijvoorbeeld Irsais die bij ons live komt spelen.
0: Zometeen, of tenminste, als je kijkt naar afgelopen zomer. Is er een zomerhit waarvan jullie zeggen van ja man, deze tune heb ik echt kapot geblazen deze
2: aflevering. DJ Mixter.
3: Hey, ja precies, nee, ja, gewoon het album van Bad Bunny.
2: Ja, man.
0: Ja?
3: Hele album.
0: Ja, hele album.
3: Je kan daar niet omheen. Het is een beetje makkelijk antwoord, maar het hele album is zo sterk. Ik kan daar niet één hoofd op met uit.
1: Dan heb ik wel één vraag die ik altijd wil stellen, zeg maar. Is Bad Bunny een grotere artiest dan Drake?
3: Ja, zeker. Ja. 100%.
0: Nee man, je bent gek,
1: daar ben
0: man.
1: Ik het 100% niet
0: nee,
1: mee.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Ik ben altijd in...
2: Ik denk dat het verschil is de context die je beleeft eigenlijk. En als je dat niet ziet, snap ik het wel. Ja. Vanuit jouw context.
1: Yeah.
2: Maar ik denk dat je dan wel mist wat er wereldwijd aan de gang is.
0: Okay.
2: Weet je, Bad Bunny is echt, als je kijkt naar de streamingcijfers, naar wat hij aan het doen is het onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar.
0: Heeft hij meer cijfers dan Drake?
2: Hij heeft meer cijfers dan Drake.
0: Oké, geef hem aan Bad Bunny.
1: Natuurlijk over een kortere periode dan Drake.
0: Ja.
2: Dus wacht maar wat er nog komen gaat.
1: Dat is de vraag.
3: Je moet wel beseffen dat er een heel continent luistert gewoon naar deze artiesten. Dat zijn miljarden mensen.
1: Ja.
0: Dus. Ja. Maar de reden waarom ik het eigenlijk vroeg is omdat we net een spelletje hebben gespeeld. En dat was Blind Ranking. We hebben een aantal zomerhits geselecteerd. Op statistieken, op cijfers die vaak zijn gedraaid. En we willen graag van jullie gewoon een ranking horen.
1: Blind Ranking.
0: Blind
1: dus
0: Ranking.
1: Dus je weet niet wat de volgende gaat zijn.
2: Oké, dus we doen onze ogen dicht.
0: Ja. Komt de eerste.
4: Phonics. Blind Ranking.

0: Populair.
1: Bro, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet dus heel weinig van Nederlandse muziek.
0: Ah, dit is Idali, Frenna en Ronnie.
2: En no disrespect, snap je, maar wij zijn van Fiesta Macumba, dus wij, wat wij doen is Latin. Dus als je, als je in die tracks ook Spaanstalige tunes hebt, dan ben ik daar. Maar ik zou hem op 5 zetten, voor mij.
0: Ja.
1: weet je waarom ik Idali ken? Ik ken hem dus van de gym. Ik wist niet eens dat hij het was.
0: Oh, gek. Als het een 5 is, dan is het 5.
2: Wel, maar ik weet niet wat jij zegt.
0: Omdat het... Ik denk niet dat ik Latin tunes heb, maar we gaan gewoon dit ranken.
2: Nice tune, we zijn lekker.
0: Misschien die volgende, volgende.
3: Phonix blind ranking.
2: Wat zeg je?
0: Welke plek?
2: Van
0: 1 tot 5. 5 is al bezet. Op 3?
2: Ja.
0: Oké, 3. Oké, 3. Vind ik een stabiele. Oké. Dan gaan we door naar de volgende, en dat is deze.
3: Phonix blind ranking.
0: Dit was mijn nummer 1.
2: Ja,
0: dit was mijn nummer 1. Minimum KM en Fresh. Oké, geen probleem. Dan switchen we die dus naar 5 en die andere gaat naar 4. Dan heb ik deze nog.
3: Phonix blind ranking.

0: of er nog één dan?
1: Nee, nee, nee.
2: Oké, okay, je weet niet wat hierna gaat komen.
0: Ja, dat is lastig.
1: Ik weet dat
0: hij één. Hij zegt één. Okay, is goed, ga mee.
2: Dat betekent dat deze dus automatisch op nummer 2 dan binnenkomt.
0: Ja.
2: Dat is deze.
3: Phonics Blind Ranking.

0: heren, we gaan jullie heel veel succes wensen zometeen. Eigenlijk de hele avond hier bij het festival Parels van de Stad. Nog een laatste boodschap voor de Funnix-luisteraar. Iets wat jullie nog willen meegeven.
1: Ja, wat denk ik heel belangrijk is dat we gaan nu verjaardagseditie zijn we dus aan doen. Dus volgende week vrijdag Tivoli is zaterdag in Doornroosje. En check vooral wat we doen, want we zijn op 70 edities in het hele jaar. 11 steden. En veel liefst vanuit Fiesta Macuma. Mucho amor para todo el mundo con todo el corazón de nosotros. Muchas gracias. Woehoe.

0: funix.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
2: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
6: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
7: Human neemt je mee het podium op. Zo eentje met een zaal vol publiek. De 13-jarige Roos droomt ervan. Maar haar zenuwen zit daar vaak in de weg. Gelukkig heeft musicalster Vianne van der Bos hier wel tips voor. Kijk morgen naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op het moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Live samen met Jenny vanuit Parels van de stad Riekershaven in Amsterdam. Met nu die double, Reflex. Flex.

Jigger is een liar, laat het lijken, Jeffrey Dahmer. Free. In een master bedroom met king size bed, maar ik kan niet slapen. Yeah. Want ik blijf de ready klaren, pussy heeft een Kenny smaakje. Brieven paars en geel, net als een leker. Wow. Jij weet, ik ben geen pan.

0: Het terrein begint inmiddels, want het is volledig uitverkocht, helemaal vol te raken met mensen die links en rechts. Ik zie mensen huilen, ik zie mensen lachen.
1: Mensen in de draaimolen.
0: Mensen in de draaimolen. Ik zie ook vooral heel veel mensen die
1: het naar hun zin hebben.
0: Drinken. Ik zie veel groene blikjes. Ik ga geen merknamen noemen en zo, maar ik weet niet, wat zit er in die groene blikjes, Jenny? Heb je ervaring?
1: Heb ik ervaring? Ja, toch, Sprite.
0: Sprite, hè? Of 7-Up kan het zijn. Of een groene ver. Zometeen is het tijd voor een echte report, want onze eigen Phanix reporter Bradley die is ook hier op het terrein. En we waren er net al de hele tijd in discussie, blind ranken. We hebben ook een paar tunes gedraaid over de zomerhit van 2026. En dat heeft hij ook gevraagd op het terrein. Ja, dat gaat. Nee, niet nu.
1: Ik ben benieuwd.
0: Oh, je bent benieuwd ook. Ja, dat je krijgt een nee. Ze moeten nog even geduld hebben. Maar ik heb wel een andere tune klaarstaan. Daar ga jij benieuwd naar staan. Naar zijn Milo Laat Het Lukken, ADF Semski, Trobi.
1: Haverkappel.
0: Haverkappel, je hoort hem nu. Nergens naartoe gaan. Parels van de Stad nog steeds live hier op Phanix, Juice en Jenny.

0: music. New Old Buddies.
1: Mo Fat Joe. Louis. Your city, your sound.

0: zo.
1: Ja, de nieuwste van Mauvais Joe, die hoorde je hier bij Phonics. Louis. Geen Van Gaal, hè? Nee. We zijn nog steeds bij Parels van de Stad hier in Amsterdam, Riekershaven. En onze reporter, eigenlijk onze eigen Phonics reporter, gewoon Bradley, the one and only, die is op pad gegaan. En wat is hij precies gaan vragen, Johnny?
2: Hij is gaan vragen van wat is nou de zomerhit van dit jaar? En Bradley stelde deze vraag aan de gasten van Parels.
3: We zijn weer in de velden en ik sta nu bij de mainstage. En de zomer zit erop. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat was de tune van deze zomer? Boys, welke tune was gewoon het ding deze zomer?
4: Ja, kijk, je kan meerdere kanten op. Je kan voor Pile gaan, of hoe heet die tune?
3: Pile, ja, ja, Pile. Ja.
4: Je kan voor BNL naar Punta Cana. Je weet toch, maar je kan ook Cheerio gooien.
3: Cheerio?
4: Ja, tuurlijk man. Cheerio. En ik wil de zon zien
3: zakken door de zee. En jij?
5: Ja man, wat is die vraag weer?
3: Wat was voor jou de zomertune van dit jaar?
5: Ik zeg je eerlijk, ik was afgelopen zomer in Spanje. Ik zeg je eerlijk, KM is teruggekomen. De tune die ik het meeste loefde van deze zomer was Blijf Rustig van KM.
3: Maar kan je me even reminden? Kan je die tune even een paar bars van die tune doen?
5: KM zei, ik en bro waren broke voor een minuut, maar ik zeg gewoon blijf rustig. Maar ik zeg gewoon blijf rustig. Fine shit, ik kom met me op date, maar ik zeg dat blijf rustig. Liggen zien, maken me paranoia, maar ik heb het om, dus ik blijf rustig.
3: Perfect. Misschien moet je zelf maar gewoon een rapcarrière starten, man.
5: Als het kan, man. Ik heb wel Mattie die gewoon in de boot is. Het is gewoon voor mij tijd om ook in die boot te gaan. Shout out naar KM, shout out naar everybody. En Joey Aka is just free.
3: En ik ben
5: free
3: ook
5: guys.
3: Nog...
5: You feel me?
3: Wie, welke artiest gaan jullie checken? Wie mag je echt nog niet missen vandaag?
5: Joey Aka is net vrij.
3: Denk je dat hij hier zal zijn?
5: Hij is niet hier, denk ik, want hij wordt gecanceld voor die shows en zo.
3: Maar je hoopt wel dat hij hier zou zijn?
5: Ik zou het wel hopen, man. Je weet toch?
0: Welke artiest je vandaag niet mag missen is Dries Roefing, jongens.
3: Oh, ik hoor je. Ja. Jongens, we gaan weer terug naar jullie in de studio.
0: Stukje cultuur.

0: Dani, die hoorde je hier bij Vanix. Nog steeds live vanuit het festivalterrein.
1: Zeker, en het is gezellig, hè? We hebben net Kies gezien. Ja. Wie staat nu op? Noah staat nu op stage.
0: Ja, DJ. Ja. DJ inderdaad. Parels van de stad, daar zijn we nog steeds. En Amsterdam. En als we even een beetje kijken naar de outfit, Jenny. Ik zit een beetje om me heen te kijken. Ik vind de stilo best wel casual. Zeg maar, je weet toch, het is gewoon...
1: Jij zegt, mensen hebben niet uitgepakt.
0: Nee, ze hebben wel uitgepakt. Ze hebben gesteld met casual clothing. Dus ik zie veel trainers, maar wel, je weet toch, niet zo'n... Niet
1: een nette trainer.
0: Ja, geen Ajax trainingspak of zo, je weet toch, met alle respect. Maar
1: wat ik wel nog mooi vind om te zien, is dat het wel nog allemaal zomers is.
0: En ja.
1: Natuurlijk een van de laatste dagen zomer.
0: Ja.
1: En mensen hebben zich er wel op gekleed.
0: Ja, ik zie echt de oudjes die springen van links naar rechts. Ik zie zelfs nu letterlijk een guy voor mij lopen met een zonnebril die wielrenners op hebben en die is knaloranje.
1: Ja, ja. Dus
0: hij matcht hem met een rietje in zijn beker.
1: Ja, de jong Ellen zonnebril.
0: Ja, inderdaad, ja, de jong Ellen. Maar er zijn maar weinig mensen die dat kunnen hebben, weet je. Ja, ik zie daar ook iemand

0: ik zag deze net voorbij lopen. Die Travis Scott, witte hoge sokken. Met een lege leren broek en een longsleeve. Ik denk dat de longsleeve wel soort van de outfit van de zomer is geweest.
1: Longsleeve, korte broek misschien.
0: Zeker, longsleeve. En dan ook nog soort van de dubbele mouw.
1: Hey, je hebt het over jezelf. Ik hoor het al. Mensen kunnen trouwens live intunen. Dan kan je zelf ook al die mensen zien hier op het festivalterrein. Je kan ook ons zien in de studio. Via de NPO Luisterapp, doe dat vooral. En als het goed is, hebben we zometeen ook iemand in de building die net on stage stond.
0: Ik zag hem net voorbij lopen.
1: Zag je hem voorbij lopen?
0: Ik zie hem net voorbij lopen. Ja. De verkeerde kant op.
1: We gaan hem de goede kant op brengen. We hebben het over Kies. Hij is zometeen in de building. Gaan we mee kletsen. Maar eerst FMG en Louis Vos, want we hebben zin in een feestje, of niet?
0: Ja.
1: Lekker man.

0: Liza en Robin Roxette, die hoorde je zojuist hier bij Phonics. Yous en Jenny nog steeds door je speakers. En we hadden het net al over the man himself. Mocht je Kish net hebben gemist op de TikTok stage... Oh ja, pech. We hebben het ook live laten horen op de radio. Maar gelukkig hebben we de man bij ons hier in de building. Ik zou zeggen, give it up for the one and only Kish.
1: Make some nice, make some nice.
2: Dankjewel. Gaat lekker, man. Gaat lekker, man.
3: Ja? Mannen, kom maar iced out. Snap je?
0: Het is opeens koud in deze heat studio.
2: Kom een beetje uitpakken voor de show.
0: Lekker, man. Lekker, man. Ja, je hebt net voor een volle TikTok stage gestaan.
2: Yes.
0: Hoe was het om hier, ja, eigenlijk soort van op het laatste festival te staan van dit seizoen?
2: Ja, wel gek, want ik heb, dit is denk ik mijn tweede show nu in deze zomer. Of ja, eind zomer dan. En tot nu toe mijn grootste ook. Dus,
0: wauw.
2: Ja, man.
3: Is dit, is dit voor jou dan ook het meest speciale moment van deze zomer?
2: Ja, wel, ik denk het wel, man. Want ik heb niet. Ik heb weinig voor zoveel mensen, zeg maar, gestaan. Dus ja, het was wel lauw.
0: Ja.
2: Het was gek.
0: Ja, 15.000 man uitverkochte parels van de stad. Dus is crazy, bro.
2: Het is wel gek.
0: Is crazy.
2: Dikke shout-out naar TikTok, dikke shout-out naar parels van de stad.
0: Ja. Love. Ja.
3: En dit jaar heb je ook alweer veel tracks gedropt. Shakebody, Tiki Taka, Mona Lisa.
2: Klopt.
3: Hoe ziet het jaar voor jou nog uit?
2: Vooral even gewoon veel de studio ingaan, heel veel maken. Afro, maar ook een beetje daarnaast een beetje experimenteren. Even wat nieuwe dingen checken.
0: Mm-hmm.
2: En wie weet ook misschien wat internationale samenwerkingen. Dus
0: ja,
2: staat er hoop op de planning.
0: Gaat het ook misschien wel allemaal uitkomen in de vorm van een plaat?
2: Qua album en zo bedoel
0: ik. Bijvoorbeeld?
2: Ja, we zijn nu wel hard aan het werk. We hebben nog geen exacte datum. We zijn nu alles een beetje aan het verzamelen van wat voor het album goed zou zijn. Dus ja, we zijn dat nu aan het checken, man. We hebben nog geen exacte datum, maar we zijn aan het werk.
3: Wat is voor jou het moment dat je denkt van nu is het rond, nu kan hij komen?
2: Ik denk voor mezelf misschien wat meer naam krijgen, wat meer singles brengen. Zodat het gewoon ook echt wat completer voelt als ik een album breng, dat het echt bij iedereen aankomt. Dus niet zomaar een album uitbrengen. Ik wil het wel, zeg maar, echt groot uitpakken als ik een album zou droppen.
0: Ja, ja. En als je kijkt naar afgelopen zomer, er zijn natuurlijk een heleboel tunes uitgekomen, een heleboel anthems die lekker zijn gegaan. Wat was voor jou de officiële zomeranthem van 2026?
2: Slee. Hey. Ken die? Van Victor Nie?
0: Victor Nie, dat is niet met Dan Tulliver volgens mij, die tune, hè? Maar dat is een andere tune.
2: Nee, het is van Victor Nie alleen.
0: Slick, die draaien we op Phonics. Ja toch.
3: Kom niet direct hoe jij hem zei, kom die niet direct.
2: Kom niet direct. Misschien is het ook een andere tune.
0: Maar dat is die tune, dat is die mo voor jou, die heb je deze zomer kapot gemaakt?
2: Die heb ik wel veel gedraaid.
0: Oké. Ja, ik denk, Jenny, dat we dan eventjes onze broeder moeten gaan...
3: Blij drinken.
0: Laten blij drinken, inderdaad.
3: We hebben een paar tunes klaar zitten. 5 tunes, zeg maar. En aan jou, we laten eentje horen, maar je weet niet wat de volgende is. En aan jou om te ranken van 1, 2, 3, 4, 5.
2: Oké, yes.
0: Ben je ready?
2: Yes, ik ben ready.
0: Let's get it, let's go.

0: WK Anthem.
1: Ik zou zeggen 3.
2: Op 3.
0: Ja, safe.
2: Zeg maar. Daar hadden wij hem ook volgens mij gezet.
1: Even in het midden.
2: Even in het midden. Ik hoor je, Zwitserland. We gaan door naar de volgende.
3: Life so short, maak het makkelijk voor je. Is de bij me in mama en weder. Shoes van mijn tegen.
1: Dit is op 2, dit heb ik veel geluisterd.
2: Ja, gelijk op 2 gewoon, niet eens.
1: Dit heb ik veel geluisterd.
2: Ja, bare minimum, KM, fresh. Lassa on the track uiteraard. Dan gaan we door naar deze. Deze dag sta je in de file. Moet die gooien, sorry man. Ja, Pile, move it, John.
1: Ik denk dat deze op 4 vond.
2: Ja? Yeah. Je hebt hem misschien te vaak gehoord, deze.
1: Te vaak,
0: ja. Je hebt iets ook in je hoofd, hè, van oké, deze moet op 1.
1: Ja.
2: Maar nu wordt het spannend, want dat betekent dus dat we alleen nog positie 5 en positie 1 over hebben.
1: Ja.
2: En dan komt nu de vierde track.

0: poster.
1: Ja, zou deze opnieuw zijn?
2: Ja?
0: Zeker?
1: Hij is zeker.
2: Ja, doe maar.
0: Oké, dit is bijna ons lijstje, hè?
1: Bijna ons lijstje.
0: Oké, okay. Ja, dan is deze tune dus automatisch voor Kish op de vijfde plek binnengekomen. Deze parel van de stadshowtje. Onze producer favoriete tune van afgelopen zomer.
2: Ja, misschien
0: een smaak. Ja, ik hoor je man. Lekker man broski. Ik wil nog even een groot applaus voor deze man. Want ja, we kennen hem eigenlijk al sinds een tijdje terug natuurlijk. Sinds Phonics Talent.
2: Ja, man.
0: Dus ik vind het super prachtig om te zien dat jij gewoon op zo'n grote stage staat voor zoveel mensen. Dus
2: hard work pays off. Ja, deze man.
0: Kish in de building en we gaan nog eventjes onze body shaken zoals we dat altijd doen met deze show, man.

0: Ja, wat zijn nog meer artiesten waarvan jij zegt van... Ja man, hier moeten we even rekening mee gaan houden voor zometeen.
1: Ja, ik zie sowieso... Ja, ja. Ik zie sowieso Broederliefde op de lijn opstaan. Zeg maar, Broederliefde stelt natuurlijk nooit teleur.
0: Ja.
1: Zeg maar, en zij gaan ook...
0: Hoe laat is dat? 9, hè?
1: Zij zijn om 9.
0: Oef.
1: En om 9:15 is niemand minder dan Jonah Fraser op de mainstage. Wow. Hij sluit af.
0: Wauw.
1: Maar... Maar encore natuurlijk.
0: Hey.
1: Hebben we Kulas.
0: Hey.
1: Om 10:30.
0: Hey.
1: Kulas is wel een soort van een van de heetste artiesten op dit moment.
0: Ja, ja, ja. En eerlijk is eerlijk. Als je geen zin hebt om te wachten, dan kan je natuurlijk ook genieten van Noelle.
1: Zeker.
0: Die staat straks om 6:15 on stage.
1: Vond ik stellend.
0: Hey man. Hey.
1: Vond ik stellend.
0: Hey, we moeten haar sowieso gaan checken, man. Misschien kunnen we haar straks wel in de studio krijgen. Kunnen we haar even spreken. Dat zou alle tof zijn natuurlijk. Maar het is een dikke line-up, man. Heb je niet het gevoel misschien van... Ik mis iemand? Of zeg je van, nou, ik ben wel tevreden met wat hier staat?
1: Ik ben sowieso meer dan tevreden, want je krijgt natuurlijk helemaal verschillende smaken. We hadden net Fiesta Macumba in de building.
0: Ja.
1: Dus voor Latin hebben we encore iets meer hiphop. Dus eigenlijk voor alle smaken zijn er, zeg maar. Ja, als ik wil niet in een herhaling vallen, maar fresh natuurlijk. Zo'n tune van het jaar.
0: Hé. Hey. Huh? Waar staat
1: had
0: die dan?
1: Ik wel graag, nee, had ik wel
0: oh,
1: graag
0: die,
1: willen
0: die,
1: zien.
0: Oh, die wil je?
1: Die had ik wel graag willen
0: ja,
1: zien.
0: Ja, ja, ja. Ja, Lasse on the track.
1: Dat zou hard zijn.
0: Zo dingen, ja. Lekker man, lekker man. Ja, ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Wij proberen zoveel mogelijk ook in te prikken met de stage. Kunnen we misschien... Ik weet niet of er iets gebeurt daar nu op stage. Ik zie... Is dat Noah? Ja, toch?
1: Ja,
0: of hij is even aan
1: DJ.
0: Het kletsen met iemand.
1: Dat is een DJ.
0: Ik weet niet of ze nu op dit moment aan het draaien zijn. Gaan even luisteren.
1: Hey. En we krijgen
0: ja,
1: rennen.
0: Ja, er wordt een setje zeg maar gedraaid van de DJ nu op dit moment.

0: Maar dat zeg je eerlijk, die vissen pakten me gewoon poenies hier en daar.
1: Ja, ik vond het ook wel leuk, maar ik zeg je eerlijk. Nu wel.
0: Ik zeg je eerlijk, ik vond het echt...

0: Shimano's. Ja, dan dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet. Vandaag een SOA checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja, toch? Beter.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
2: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: Daar zijn ze weer, de Time to Fly weken van Air Europa. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
4: Air Europa, you decide.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: AirEuropa.com. Boek nu en vlieg je droomreis.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jenny vandaag live vanuit Parels van de stad Riekershaven in Amsterdam. Met zometeen muziek van Trobi, eerst Drake. Dit is Headlines. Yo.

0: en Jade Lauren met Hoog. En ik zie gewoon vlammen achter mij, achter jou, Jenny. Dit is crazy. Is crazy, is niet normaal. We zijn nog steeds, waar zijn we, Jenny? Vertel het de mensen.
1: Parels van de stad Riekerhaven. Hè, de laatste locatie-uitzending van Phonics, helaas, van de zomer.
0: Ja, ja, ja, ja. Laatste festie eigenlijk van de zomer. Laatste echte feestje zo in de buitenlucht. En we mogen blij zijn. Het heeft toch niet geregend?
1: Het is top weer, man. Ja. 21 graden.
0: We zagen net ook iemand rondlopen die met een joggingsbroek en een bondkraagjas.
1: Die mag je eigenlijk niet.
0: Die mag je niet binnenlaten. Die is sowieso met PA bezig.
1: Ik zie ook twee vrouwen die gefixt worden. Ja. Hier zo voor ons.
0: Ja, letterlijk voor ons neus, ja. We hebben ook onze reporter Bradley de velden ingestuurd om even te checken wat gaande met al die zomeroutfitjes hier dan bij Parels van de Stad.
1: Ik ben benieuwd.
2: Ik sta hier ondertussen bij de Desperado Stage en het is hier super lit. Maar voor de laatste vraag vroeg ik me eigenlijk af vandaag. Hey. Wat maakt een festival outfit perfect? Ali, wat zeg jij?
3: Patas. Keiharde patas van Rick Owens op Balenciaga. En nice, rustige baggy tas of een

0: oversized braka.
1: Ja.
0: Daarnaast, hey, niet te vergeten mooie t-shirt of longsleeve van Horati.
1: Ik zie het, man, je hebt het aan. Hij is super dik.
0: Ja, toch.
1: En je hebt ook een mooie bril op.
0: Sowieso, man. Dat is ook van Horati. Vergeet dat niet.
1: Huh? Let him know. En ik vroeg me ook af, en voor de vrouwen, wat vind je nou mooi als wat een vrouw aan moet hebben?
0: Een harde baga, zij baga.
1: Welke baga? Welke? Hoe ziet die eruit? Neem ons mee.
0: Black on black, rustig zilver, Horati erop, nogmaals Horati, je weet zelf. En hij maakt hem de outfit helemaal klaar.
1: Ik hoor het, man. Eigenlijk, zodra je in Horati komt, is het helemaal lit.
0: Zonder parels, geen Horati.
1: Oké, en wat wil je nog zeggen tegen de mensen die hier zijn vandaag en voor de mensen die morgen komen?
0: Hey, geniet ervan, maak een leuke dag van en geen gekke shit uithalen. Geniet van elkaar, love naar jullie, man.
1: Jullie horen het, terug naar de studio.

0: dikste van deze week. ADF Karo en natuurlijk de one and only Ronnie Flex met Voodoo.
1: Kara.
0: Oh ja, sorry, ADF Kara, sorry. Kara. Ik heb altijd problemen met die naam, toch? Ik zei gewoon vroeger Karel.
1: Nee, ik hoor je.
0: Dat was zijn naam, Karel. We zijn nog steeds bij Paros van de Stad hier in Amsterdam Riekershaven. En de vibes, het wordt alleen maar meer en meer. 15.000 man uitverkocht. En het staat bijna helemaal vol. Je kan nergens rondlopen.
1: Echt helemaal vol. Zelfs de draaimolen is vol.
0: Ja.
1: Echt passen en meten hier op het terrein.
0: Ik ga helemaal stuk. Ik kijk nu op dit moment natuurlijk. We hebben een prachtige studio hier. Je kan live meekijken via de NPO Luister app. Download die even als je die nog niet hebt. Maar via daar kan je alles volgen. Kan je alles checken. En ja, wij kijken dus naar de stage toe. En ik zie daar een naam verschijnen.
1: Oh my god.
0: Onder die DJ boot. Is het eindelijk zover voor Milo? Laat het lukken. Moeten we eventjes inprikken en luisteren naar wat daar gebeurt? Laten we even luisteren.

0: zijn hier allemaal wel een poco loco. Hier in de building, Yous en Jenny nog steeds. Broski, zometeen is toch wel even iemand die ik graag wil toelichten. Dit is toch wel een legendarische artiest, weet je. Dit is iemand waarvan ik zeg van, deze man heeft heel lang achter de schermen gezeten. Heeft uiteindelijk gekozen om zelf op de pokoes te gaan. En heeft laten zien dat hij beter is dan bijna iedereen in de game, man. Ik heb het over Idali, man, Jenny. Wat vind je van die man?
1: Itje.
0: Itje?
1: Beter bekend als Itje, Idali. Ik vind Idali een keiharde rapper, man. Zeker, man. Rapper. Ik denk dat heel veel mensen hem kennen als soort van de festival tunes, de face tunes. Maar Idali's rap skills mogen zeker niet genegeerd worden.
0: Ja, man. Staande, volgens mij, zo heet die pokoes. Een van mijn favoriete tunes van hem, man.
1: Ik zweer het. Ja, dat man. Is mijn favoriete tune.
0: Ja, en die wilde ik net vragen aan jou. Hey, bro, we wisten dit niet van elkaar. Nee, hoor, maar dat is een van die tunes die ik ook op repeat heb staan,
1: ja,
0: man.
1: Ja, man. Gewoon persoonlijk. Ja. En echt gewoon rappen. Op, ook nog op zijn eigen...
0: Inderdaad. Ik zou zeggen, we moeten even gewoon... Die man is pas straks on stage rond 7:30. Ja. Dus misschien dat hij voorbij gaat komen bij Imani.
1: Ja.
0: Fuego Mami.
1: Fuego.
0: Maar tot die tijd, zou ik zeggen,

0: Ja, ik wil niet zeggen de weg aan het kwijtraken, maar ze zijn wel... Ze zijn nog gezelliger
1: aan het worden.
0: Ja. En ik kijk om me heen, ik zie echt van alles en nog wat. Ik zie slushpuppy. Kan je slushpuppies krijgen? Je kan. Ja. Laten we even hebben over chaps, want dat is ook belangrijk
1: festival. Ik moet ook zo gaan eten, man.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd zeg maar wat er allemaal rondom. Ik zie naast mijn Hennessy, kunnen we niet eten.
0: Maar wat is een goede chaps waarvan je zegt van ja man, dit moet sowieso op een festival zijn?
1: Ik denk op een festival moet je het simpel houden zeg maar. Ik denk niet dat je op festivals hele ingewikkelde gerechten moet gaan eten. Altijd als ik roti zie en zo, dan denk ik van ja, ik denk dat dit niet het moment is zeg maar. Is datzelfde als je tagine hebt op een festival of zo.
2: Nee.
1: Ik denk dat het festival juist gewoon simpel is. Patat, pizza. Dat zijn gewoon
0: burger.
1: Hotdog. Kan nooit misgaan.
0: Oké. Dus daar hoop jij op zometeen als jij langzaam. Ja, dat gaat sowieso. Qua drinken staat het bomvol. Is iedereen geregeld? Ik zie niemand met een lege hand rondlopen.
1: Zeker. Bar de Duc, alles is er.
0: Lekker man. Nou, ik zou zeggen, nergens naartoe gaan. We gaan nog steeds hier blijven bij Parels van de Stad. We zijn aan het grinden. We zijn aan het knallen. In een merk. Ja. Zoals deze show van Busy en Hef, Naftali Ramona.

0: het, Jenny. Want ik zei net dat, dat we blij mogen zijn, het regent niet.
1: Ja, het begint, hè?
0: Het begint een beetje, ja. Maar misschien is het ook wel goed voor de afkoeling, zullen we maar zeggen, toch?

0: het?
1: Ja, eigenlijk moet ik aan jou vragen hoe het beviel, hè?
0: Nou, als ik je een cijfer mag geven tussen de 1 en de 10...
2: Ja, dan krijg je van mij wel een dikke 10, bro.
1: Ja, dat is
0: van jou, man. Tuurlijk, bro. Wat denk je?

0: precies.
1: Dus ik wil voor de record zeggen dat Bad Bunny niet een grotere artiest is dan Drake.
0: Wauw, waar is mijn vagelijk?
1: Voor de record.
2: Waar is mijn vagelijk, alsjeblieft?
0: Hier komt ie. Ja, dit moet...
1: Ja, toch? Dat wilde ik even gezegd hebben.
0: Ja, ja, precies. Nou, goed dat je dat nog eventjes hebt aangegeven. Ik dank jou daarvoor sowieso. We gaan zo meteen het stokje ook weer overdragen.
1: Ja.
0: Ja, maar wie dat precies zijn, dat gaan we nog niet verklappen.
1: Dat
0: hoor je zo meteen. Na Kaya Imani en Latifah.

0: de stad. En ja, inmiddels zijn ze ook bij ons aangeschoven. Zij gaan straks de show volledig overnemen. Niet alleen overnemen, ze gaan je natuurlijk laten genieten van de doopste tunes, de doopste artiesten. Give it up voor Imani en Fuego Mami. Jenny is inmiddels hier achter mijn mic gaan staan.
1: Ik dacht even, ik betrek hem ook even erbij, weet je.
0: Lekker man, lekker man. Ja, het is inmiddels al best wel druk aan het worden.
1: Ja.
0: Veel mensen, dope optredens die nog allemaal eraan staan te komen. Hoe gaat jullie show eruit zien? Wat gaan jullie doen?
1: Schat, chaos en gezelligheid. We gaan volgens mij heel veel artiesten spreken. Ik zag het lijstje voorbij komen en ik dacht echt, nou, het wordt echt een gezellige drukke boel.
2: Het wordt een hele gezellige drukke boel. En we zijn natuurlijk op Parels van de Stad, maar we gaan de luisteraar ook even meenemen het festivalterrein op. Dus dat gaat gezellig worden. Als je geen
0: samen met Bradley?
1: Met Bradley, maar ook met Fuego Mami.
0: Oh, jij gaat de velden in.
1: Ik ga de velden in vandaag.
2: Ja. We zijn gekomen om eventjes gek te doen. Dus dat gaan we absoluut doen vandaag.
0: Lekker. Parels van de Stad, is dit jouw eerste keer Imani? Ik kan me dat niet voorstellen. Volgens mij ben je wel vaker geweest, toch?
1: Nou, ik ben wel vaker geweest. Ik weet nog, toen ik net begon met draaien, toen heb ik ooit ook de Funnic Stage geopend als DJ. Dus dat was echt een leuke opportunity. En ja, volgens mij was ik er vorig jaar. Ja, vorig jaar was ik er ook even, want toen had ik die Funnic Stage. Maar gewoon om te chillen, zeg maar.
0: Om te viben.
1: Ja, en morgen sta ik dan ook op de Funnic Stage. Maar op een wat latere tijd. Dus dan zie je wel dat ik even die progress heb gemaakt. Weet je, dat is wel weer leuk.
0: Voor jullie nog, ergens waar jullie naartoe kijken van, ik kan niet wachten totdat dat gaat gebeuren? Een artiest, een optreden, een DJ?
2: Nou ja, het is wel gewoon, kijk, als we zo meteen klaar zijn met die show, dan gaan we gewoon, tenminste, ja, ik denk dat we op zoek gaan naar een gezellige DJ waar we lekker kunnen dansen, even kunnen viben, want het is het laatste festival van de zomer, hè? Hierna is het klaar, dus vandaag is het nog wel eventjes uit ons plaat gaan, maar er is niet per se een artiest waarvan ik denk, daar moet ik echt bij zijn, gewoon het geluid.
1: Ik was net wel even bij Milo Laat Het Lukken aan het kijken.
0: Liet hij het lukken?
1: Hij liet het lukken, ja, ik had hem dus nog nooit live gezien, maar ik vind zijn muziek wel altijd heel leuk, dus Milo Laat Het Lukken, liet het lukken, period.
0: Keihard. Nou, heel veel succes zometeen. Jullie gaan overnemen. Nergens naartoe gaan. Parels van de Stad natuurlijk nog steeds door je speakers. We zijn er de hele avond en morgen ook. Dus
1: gezelligheid.
0: Een gezelligheid.
1: Ben jij er morgen ook, Joes?
0: Ik ben bij de voetbal morgen. Oh. sorry.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: De Time to Fly weken van Air Europa zijn terug. Caribbean, Zuid-Amerika of New York. Waar vlieg jij heen? Boek nu je vlucht en profiteer van scherpe prijzen. Ga naar AirEuropa.com en vlieg je droomreis.
6: Air Europa, you decide.
7: Zoek presenteert Miriam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
8: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
7: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
5: AirEuropa.com. Boek nu voordat het te laat is.
9: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
10: It's complicated met...

0: phoenix.nl.
1: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij Verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Phonix. Imani.
1: Ja, dit is niet zomaar een normale Imani Invites, want we zijn op parels van de stad Invites Imani. Fuego Mami!
2: Hey!
1: Hallo girl, we zijn weer helemaal herenigd.
2: Ja, wat ben ik blij om hier weer met jou te zijn.
1: Schat, jij hebt wel een luxe leven, want jij wordt soort van altijd ingevlogen wanneer het echt lid is, zeg maar. Maar voor de rest hoef je niet te komen.
2: I mean, je mag me vaker invliegen, dat weet je.
1: Ja, dus je bent daar ook voor de struggle, zeg maar.
2: Ik ben daar ook op de donkere, koude dagen, want we zijn onderweg daar naartoe. En als jij down bent, ben ik zeker down om je show voor je zonnig te blijven maken.
1: Oh, I love that. I love so you. Cute.
2: En I love de luisteraars. Hallo allemaal.
1: Ja, ik weet zeker dat de luisteraar ook heel blij is dat jij er weer bent. We zijn natuurlijk niet zomaar hier vandaag. We zijn bij Parels van de Stad. We zitten hier weer in een hele mooie soort glazen... Ja, hoe zou je het noemen?
2: Ja, we zitten eigenlijk gewoon in een kooi.
1: Ja,
2: maar
1: aquarium.
2: Een kooi met een view. Ik denk dat als je een tijdje de radio aan hebt, dat je het misschien wel van de andere hosts hebt gehoord. Maar we zitten letterlijk voor de main stage. En het ziet er echt spectaculair uit. We zitten naast een Hennessy stage. Dus we zien hoe mensen suipen en dan daarna naar de stage gaan om kapot te feesten.
1: Ja, dat is toch een vibe. Dat is toch een vibe.
2: Zeker.
1: Ja, en ik denk dat we even niet moeten vergeten dat dit is echt het laatste weekend van de zomer om soort van gek te doen. Mensen zijn bij Parels van de Stad. Mensen zijn bij Circo Loco. Mensen zijn echt dit weekend alles eruit aan het halen. En ik had dus ook een TikTok gevonden van een guy die echt precies de vibe omschreef, zeg maar. Pak hem er even bij.
3: Dames en heren, en voornamelijk naar de heren. Voor velen is dit weekend de laatste sleur. Dus ik zou zeggen, haal er alles uit wat je uit kan halen. Wees zo onsportief mogelijk. Als jij met 5 blikjes wil lopen, of met 5 plastic bekertjes wil lopen, omdat je zo blij wil zijn, doe dat.
1: Eerlijk, dat is wel de vibe voor vandaag, toch?
2: 5 blikjes en onsportief. Ik word een beetje emotioneel als ik zeg maar denk dat het nu allemaal klaar is, deze lekkere zomer en die gezellige festivals.
1: Maar schat, we zijn nog niet daar. We kunnen niet emo zijn. We zijn lid.
4: Ja, je hebt gelijk.
1: Zometeen heel veel gezelligheid. Ik heb hier natuurlijk ook heel veel lekkere tunes voor je klaarstaan. Broederliefde met vuur komt voorbij. Maar je hoort nu eerst Karel en Ronnie Flex met Voodoo.

0: we zijn er. We zijn gezellig bij Parels van de Stad. En we zijn ook niet met z'n tweeën, want ook mijn rots in de branding, mijn ondersteuning, mijn producer, Marqué, die is ook hier. Ja, en jij had het net over een TikTok. Vertel.
1: Ja, de pet van Cat.
0: De pet van Cat. Dat zegt mij zo even niks.
2: De pet van Cat. Waar is de pet?
3: Waar is de pet?
0: Oh ja, dat zegt me wel iets. En waar gaat dat dan over?
1: Ja, dat is gewoon zeg maar, zo'n sound die wordt gebruikt.
0: Ja.
1: En dan zie je altijd van die video's van festivals.
0: Ja.
1: En het gaat dan altijd standaard over bijvoorbeeld één kledingstuk.
0: Uh-huh.
1: Wat iedereen dan tijdens dat festival draagt. Dat zie je overal terugkomen.
0: Ja, de pet van Cat. Ja, ik moet zeggen, als ik nu zo hier om mij heen kijk, ik heb even het publiek snel gescand. Weet je wat echt een item is wat me echt opvalt? Zeg maar al die boys die dan zeg maar zo'n soort wielrenbril op hebben met gekleurde spiegelglazen. Ik heb er zeker al 5 gezien in de crowd.
4: Ja. Wat ik veel voorbij zie komen is dat dat printje met die vierkantjes.
0: Het
4: is
0: ja,
4: soort,
0: die bloesjes.
4: Dat flannel printje. Vroeger noemden we het houthakkers, ja. Bloesjes. Ik weet niet of we dat nog steeds zeggen.
0: Ja, wow.
4: Maar ik zie echt two pieces, ik zie jorts, ik zie blouses.
1: Dus maar op zich, iedereen is wel creatief geweest.
4: Mensen zien er dat goed wel. Uit, ja. En ondanks dat de zon niet schijnt, zie ik heel veel miniskirts. Hou ik van. Like, put your legs out.
0: Hey, toch, baddies, they never get cold.
4: 100%.
0: Dus ik loef het voor hun dat ze gewoon dachten van, ja man, die miniskirt, het weer gaat me niet tegenhouden.
4: Laatste festival, let's get it.
0: Toch, niemand is te houden. Ja, voor de rest, even kijken.
4: Ja, crop tops ook natuurlijk. En baggy jeans. Veel dames hebben ook baggy jeans aan. Ik nu ook op at the moment.
0: Ik ook. Ja. Maar weet je wat ik altijd wel dan weer jammer vind? Zeg maar, ik snap het, want het is niet echt lekker weer. Maar dan die boys die dan in Trina komen.
4: Yeah. Ik zeg je heel eerlijk, Trina op Festi is toch gewoon heel lekker.
0: Ja, maar doe gewoon even je best gewoon.
4: Ik hou van een Trina op een Festi, man.
3: Een beetje moeite doen.
4: Maar gewoon wel een mooie gekleurde Trina, mooie ketting, mooie sieraden.
1: Is dat dan
4: wel goedgekeurd als je hem goed stelt?
0: Ja, maar jij bent een vrouw, snap je? Zeg maar, als man zijnde denk ik gewoon, doe even wat meer. Snap je wat ik bedoel?
4: Dat heb ik met die windbrekers. Gewoon zwarte windbreker, die Under Armour-achtige jacka's.
0: Mag jouw man...
4: Een Under Armour windbreker dragen?
0: Nee, mijn man moet binnen blijven. Mag sowieso niet naar een festival. Blijf binnen.

0: season. Make some noise for Noella.
1: Hallo schat, wat leuk dat je er bent.
0: Hallo.
1: Hey, ik heb gehoord, je hebt net brokkel lopen maken op de first stage.
2: Ik heb mijn ding gedaan.
1: Oh, okay. Klaar.
0: Nee, doe eventjes niet zo nonchalant, Noël. Vertel ons even hoe dat is gegaan.
2: Ik moet zeggen, er was veel turbulentie voordat ik op stage ging, zeg maar.
1: Hoezo?
2: Ja, er was gewoon...

0: Het is gelukt.
1: Schat, ja. Maar ik ken jou ook niet anders. Like, je weet toch, queen of chaos, zeg maar. Yeah. Maar wanneer je er bent, laat je het lukken, zeg maar. Ja.
2: Wanneer jij op stage staat, is echt gewoon beast modus. Ja. Like, je ogen zijn gewoon op gaan en je bent met je crew, met je dames. Alles gaat smooth.
1: Yeah.
2: Ja, maar laat het lukken.nl.
0: Oké, dan.
1: Maar hoe was je zomer dan? Heb je veel shows gehad? Ben je veel buiten geweest?
0: Ik ben veel buiten geweest. Ik ben naar Suriname gegaan voor het eerst in mijn leven. Wow. Het land waar ik vandaan kom. Dat was heel bijzonder. Voor de rest heeft mijn zomer super erg gezomerd. Ik heb genoten. Ik was vooral veel outside. Ja, ik heb gechilled. Ja, het was gewoon heerlijk. Ik heb veel gezwommen. Ik heb een marathon gezwommen van 200 baantjes.
2: Wat? Ja, daar moet je ons even meer over vertellen.
1: Echt Loelle van de Sidequest.
0: Ja, want ik ben iemand, ik hou echt van zwemmen. Nee, maar ik hou echt van, ik wil nu zwemmen, zeg maar.
1: Loelle is gewoon half zeemermin.
0: Ja, Loki. En ik, ja... Op een dag dacht ik van, oké, ik wil wat aan mijn lijn doen. Ik wil weer wat kilootjes kwijt. Dus toen ging ik gewoon naar... ik wil dit zwembad noemen, maar dat ga ik niet doen. Oh. Ik ging naar het zwembad.
2: Maar je doet het toch?
0: Ja. Nee, maar
1: ik ging naar van het zwembad.
0: Ik ging naar dat zwembad en ik ben helemaal losgegaan. Ik ging gewoon, ja... Ik ging er helemaal in op. Ik genoot er zo erg van. Dat ik gewoon maar door bleef gaan. En dan even af en toe een pauze. Want die patat moet ook hitten. Dus zit je daarom aan je lijn te werken. Ga je toch voor die friet. Maar ik hou zo van zwemmen. Oh my god.
1: Maar naast die 200 baantjes die jij hebt getrokken. Heb je ook nog tijd gemaakt voor muziek. Want je hebt eindelijk weer muziek uitgebracht. Yes. Waarom was het nu het juiste moment dat je dacht. Ja man, I'm coming back.
0: Omdat eigenlijk is nooit het moment juist. Dus dat ben ik gaan beseffen. En ik dacht gewoon van nu moet ik gewoon gaan. Want ik heb zoveel te vertellen. Ook de muziek die er nog aankomt. Ik wil het zo graag delen. En als independent artiest. Natuurlijk, je moet gewoon veel shit regelen. En je moet het juiste team hebben. En dat heb ik nu eindelijk. Dus daarom kan het nu. En,
1: love that for you.
2: Yeah.
1: I'm proud of you. Dus ik wil niet meer zo lange stilte.
2: Nee. Je hebt ons heel lang laten wachten.
0: Mijn volgende tune komt ook al over 2 weken. Dus ik ben alweer on to the next.
2: Zet dat in de agenda.
1: Hey, weet je? Ik dacht, laten we gewoon jouw nieuwe tune gewoon gelijk even draaien om in de vibes te komen. En je mag hem zelf aankondigen.
0: Oké, wagwan mensen, luisteraars. Hier is Noel 3 met Back For Your Needs.

0: Rada, Sisa, Kuneti, goedenavond. Ik ben blij dat jullie gekomen zijn om met poëzie te leven. En dat zeg ik omdat ik niet wil zeggen om poëzie te horen. Want poëzie is op de eerste plaats voelen. Woorden zouden eigenlijk niet nodig moeten zijn. En ik ben blij dat sommige dingen al zijn gezegd. Dus mifmise, kantaki, liki, fami mofode en mimofo blaka.
1: Imani en Vibes.
2: Ja, Fuego Mami. Ik weet niet of jij ziet wat er op de mainstage aan het gebeuren is, maar het is lit daar. Ik heb FOMO.
3: Ik zie wat er aan het gebeuren is.
4: En je ziet ook steeds meer mensen die kant op lopen. Ik denk dat we de luisteraars gewoon een beetje moeten geven van wat hier aan het gebeuren is.
2: Toch? Oké, we gaan nu intunen naar de mainstage. Live. Idali door je speaker.

Jullie zijn gezellig, man. Toppers. Er geldt maar één regel. Ken je de tekst? Zing die shit. Links, rechts, voor, achter. Hit 3, hit 2, hit 3.

Oké, luister. Zoals ik al zei, dit is voor gang. Maar die show is voor mijn dames. Let's get it, DJ.

Ik zeg je eerlijk, als ik deze track optreed, het is altijd een speciaal moment. Zonder Wineslow geen Idali. Dit is het begin van Idali. Nogmaals,

0: van de stad. Phonics live bij Parels van de Stad.
1: Goed overleg, maar we zijn het erover uit. Let's get it.

0: van de stad. Hoe vond je het, Fuego Mami?
1: Ik vond het een heerlijk optreden. Ik zat er goed in. Het voelde letterlijk alsof ik ervoor stond.
0: Ja, toch? Ja, daar staan we. We hebben het beste uitzicht hier. Maar we zorgen er natuurlijk ook voor dat jij gewoon alles meekrijgt vanuit Parels van de stad. En dit is nog steeds gewoon Imani in Feit. Zometeen gaan we jou gewoon gezellig weer meenemen. Er komen heel veel gezellige gasten. We gaan kijken wat de mensen in de velden doen. En ja, je hoeft in ieder geval geen FOMO te hebben. Zolang wij hier zijn. Dus ik check je. Wij checken je. Na de headlines.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Hermanos!

0: vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis.

0: phoenix.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Zoek presenteert Mirjam Ferres op vrijdag 2 oktober in het Concertgebouw. Een exclusief concert van deze superster uit Libanon.
4: I'm so excited for my first show in the Netherlands.
3: Bestel je kaarten op concertgebouw.nl.
5: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Tammy.
1: Hallo, hallo, hallo lieve allemaal. We zijn er nog steeds en onze studio is gevuld met sowieso good vibes, maar ook met another big artist.
0: Ja man, hij is gewoon doorkomen rennen. Je hebt hem net live on air gehoord. En hij is nu gewoon hier bij ons in de studio.
2: En
0: dus
2: is...
0: give it up for Idali. Zo, je bent op tempo.
2: Ja,
1: zeker, tempo is keihoog.
0: Maar echt, een paar minuten geleden zagen we je nog daar staan. En je bent gewoon alweer hier.
2: Zo snel kan
0: Maar echt, hoe was je show? Want we hebben mee kunnen genieten. Wij hebben genoten, maar heb jij genoten?
2: Ik vond het heel leuk. Ik is een beetje cliché misschien wat ik ga zeggen. Maar in Amsterdam optreden is altijd, is altijd leuk voor mij. Dus,
1: Wat maakt het leuker in Dammy?
2: Omdat ik gewoon toch hier en daar wat bekende mensen zie. En mensen die ik dan misschien jarenlang niet heb gezien. Maar wel heel lang ken. En dan op dit moment weer hier zie. Dus heel dik.
1: Snap ik.
0: Een echte thuiswedstrijd is het voor jou volgens mij.
2: 3-0 gewonnen.
0: Wauw, gefeliciteerd. En hoe heet het? Jij bent ook wel echt iemand waarvan ik denk van ja man, Idali, wanneer het zomer is, je neemt altijd over met je tunes. Heb jij een favoriete tune dan ook echt om op te treden?
2: Van mezelf?
0: Ja, van jezelf.
2: Dat verschilt wel vaak hoor, maar ik vind Amazing altijd wel echt een leuk liedje om op te treden. En ik vind Populair nu ook echt topper om op te treden. Die heeft de hele zomer warm gehouden, dus daar ben ik heel blij mee en ook heel trots op.
0: Je zag dat mensen echt los gingen inderdaad.
2: Ja.
0: Het was echt een vibe.
1: En ik vind het mooi dat je zegt dat die tune de zomer heeft warm gehouden, maar eerlijk, jouw tunes houden ons toch al heel veel zomers warm?
2: Ja, maar dus dat is ook iets wat zeg maar niet vanzelfsprekend is.

0: best altijd in de studio om iets te maken wat mensen begrijpen en mensen raakt. Maar dat is niet vanzelfsprekend, snap je? Dus als het dan ook daadwerkelijk op die manier tot uiting komt, dan is het eerste wat in me naar boven komt en in mijn dankbaarheid. En denk dat ik gewoon al zo lang hier ben. Ik ben nu 30. Ik ben ooit als 20-jarige jongen hier begonnen met dit. En dat ik nu nog steeds 10 jaar later gewoon dit kan doen, dat is heel mooi. En daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Is een blessing.
2: Op naar de volgende 10, toch?
0: 1000%.
1: Ja,
0: ik weet niet op dezelfde manier of op dezelfde manier door zou blijven gaan, maar ik zou altijd wel met muziek betrokken zijn blijven.
1: Maar hoezo niet op dezelfde manier doorgaan?
0: Nou, ik weet niet of als ik 40 ben, ik weet niet hoe het leven er dan uitziet.
1: True.
2: Dus. Nee, maar mensen houden van nostalgie, hè? Dus ik denk dat jij als je 40 bent nog steeds dezelfde pokus kan optreden.
0: Kijk
2: naar de toppers, hè? Kijk, die doen nog steeds hetzelfde repertoire, geloof ik. Dus ik denk dat je dat nog wel heel lang kan doen.
0: Het mooie van alles is dat we zeg maar een groot repertoire hebben, zoals je zegt. Alleen, er komen wel steeds nieuwe dingen bij.
2: Ja.
0: Dus we doen shit die uiteraard heel bekend is geweest en nog steeds bekend is. Maar er komen pokus bij die gewoon vandaag de dag nog steeds actueel zijn en goed zijn. Dus, ja.
1: Maar het is goed dat je het zegt, nu je het over je repertoire hebt. Want Populair is natuurlijk in mei uitgekomen.
0: Ja.
1: Ondertussen leven we in september. Is het niet al tijd voor weer wat nieuws?
0: Het is tijd voor wat nieuws, uiteraard. Ik heb nu best wel lang geen nieuw album uitgebracht. Dus ik ben bezig met een nieuw album. Die komt eraan.
1: Wanneer?
0: Die komt voor december.
2: Wauw, een
0: voor
2: album.
0: Voor december komt er een nieuw album uit. Het is echt wat ik weet niet, mensen zeggen dit altijd over hun eigen shit natuurlijk. Maar ik heb echt best wel mijn tijd genomen om dit op de juiste manier in te steken. En ik ben volgens mij al die zomers niet weg geweest. Dus ik heb wel singles uitgebracht en al die shit. Maar dit album is top en geloof me.
1: Wow.
0: Het is beter dan alles wat ik ooit heb gemaakt.
1: Oh, oké. Okay. Dus Idali gaat ons ook de winter warm houden, als ik het zo hoor.
0: Als het goed is, alle vier seizoenen gewoon samen.
1: Ik loef dat. Hey, ga jij zo meteen nog de velden in?
0: Niet hier.
1: Nee, je gaat ergens anders de velden in. Oh, nou, heel veel plezier. Het is natuurlijk basically je laatste weekend van de zomer.
0: Laatste weekend, ja, dat zijn we weer klaar.
2: Geniet ervan.
1: Maak er iets van.
2: Luister voor niks in de auto, ja?
0: Ja, dat ga ik doen.
1: Hey, daar hou ik je aan, hè?

0: We in here.
1: Nog steeds.
0: En wat is het gezellig hier.
1: Ja, maar echt.
0: Like, de ene artiest komt en dan gaat hij. En dan komt de andere weer aansluiten. Mag ik zeggen wie hier is?
1: Schat, aan jou de eer.
0: Lieve allemaal, we hebben in de studio niemand minder dan die Liza. En she's looking fly. Ze ruikt lekker. Ze is gekomen om te breken.
1: Deze meid altijd, sorry. Maar die Liza, she never misses. Ze komt altijd met haar fits. En dan ben ik, ja man. Ik loop het helemaal.
2: Appreciate it for me what she be.
1: Ja, altijd schat. Hoe gaat het met jou? Hoe is je zomer geweest?
2: Mijn zomer is druk geweest. Ja, I've been touring around.
0: Ja?
2: Ja, zeker.
1: Life of a superstar.
0: Wat was je leukste show dan?
2: Leuk was toch wel echt Kwaku, man. Ja, Kwaku is voor mij altijd echt gewoon thuis gewoon. Dus dat was voor mij mijn allerleukste show. Ja,
1: voor mij? Zeg maar, voor mijn gevoel ben jij ook echt de prinses van Kwaku.
2: Oh,
1: zeg maar altijd. Nee, maar eerlijk. Zeg maar altijd zie ik zeg maar, van jou die backstage content.
2: Ja,
1: en als
2: ik dan
1: zie hoe hè, mensen gaan wanneer jij aan het optreden bent.
2: Ja, Kwaku is
1: dat is echt something else.
2: Ik kijk me altijd uit naar dat eigenlijk in de zomer.
1: Ja, dat snap
2: ik. 100%.
1: Maar ik denk ook nog iets waar jij heel erg naar aan het uitkijken bent. Dat is jouw show binnenkort in Paradiso. Hoe gaan de voorbereidingen daarvoor?
2: Ja, goed. We zijn lekker bezig. Ik ben lekker met de band bezig. En ik ben met mijn andere artiesten bezig allemaal. En ik heb allemaal andere artiesten ook gecheckt. Oh. En iedereen is down. Dus ik ben helemaal in volle glory aan het oefenen voor mijn live show.
1: Wow. Ja. Kan je al een beetje verklappen wie er langs gaan komen?
2: Nee, ze heet het Diagon of Body Body.
1: Oké.
2: Nothing is at your addy. Is dat genoeg of wat?
0: Period. Ja. Nee, sorry, ik ben echt traag. Sorry, maar wie komt?
2: Hij houdt de eer, schat. Ik kan er zeker bij zijn.
1: Raisa moet nog eventjes ingewerkt worden hier bij Fanny. Weet je?
0: Ja, ik loop nog stage.
1: You're doing amazing, sweetie. You're doing amazing. Hey, wanneer is je show? Zijn er nog kaarten?
3: Ja, dat wil ik ook weten.
2: Zeker, er zijn nog heel veel kaarten beschikbaar. Mijn show is 3 oktober in de Paradiso.
0: Bijna, joh.
2: Het is al bijna over 3 weken.
1: Ben je zenuwachtig?
2: Nee, ik ben gewoon excited. Want ik wil dat het eigenlijk al morgen is, zeg maar. Daar ben ik. Like, ik krijg spanning van dat het niet zo snel mogelijk is, zeg maar.
0: Ja, snap
2: maar,
0: ik.
2: Maar nee, ik heb er hele goede gevoelens bij. En het gaat echt een spectaculaire show worden. Dus ik hoop echt dat iedereen die nog de kaartjes kan halen, nog even zijn best doet om langs te komen die dag.
1: Ja, want hoe kunnen mensen hun best doen om zo'n kaartje te bemachtigen?
2: Maar ik heb een leuk ideetje, Imani. Ken je
1: het zelf? Ja, vertel.
2: Luister, ik denk, wat nou als jullie allemaal de derde couplet van Superwoman typen in de Phonics app?
1: Wauw!
2: Dan doen we 5 kaarten weg. I love it. Wat zegt dat?
1: Ja, je laat ze werken ervoor,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, ik ben benieuwd of jullie echt met me zijn, zeg maar.
1: Dat wel, zeg maar. Je wil wel alleen maar real people, real fans.
2: Ik wil wel day one.
1: Ja. Oké. Dus het derde, wat zei je nou?
2: Het derde couplet van Superwoman. En misschien ben jij dan die kaartjes.
0: Oké, lieve allemaal, ik zou zeggen, get into it. Ga naar de Funnings app.
1: De app type
0: wat je moet typen.
1: App,
0: oh, grapje. Stage. Welke app ook alweer?
1: De NPO Luister app.
0: Ga naar daar en typ de lyrics.
1: Begin het typen.
2: Ik ben benieuwd.

0: backing vocals.
1: Ja, we zoeken nog een side job.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Vocal to show, let's get it.
1: Hé, hey, maar dat gaan we noteren. Management staat hier achter volgens mij.
0: Ik wil het zeggen. Be careful what you wish for, want ik kom echt, hè?
1: Ja, samen.
0: Gezellig. Ja, hey, hoe was je show net?
2: Heel goed, heel goed. In het begin was het een beetje rustig en... Sinds ik het na die twee liedjes was het helemaal kwart. Wordt het helemaal warm. Zo, ja, compleet. Fiesta Macumba altijd, je weet toch? Mensen zijn het daar. Als ik daar ben, je kan het zien toch?
1: Ja, we zien het zo hier zo vanaf ons spookhoekje.
0: Ja, ik kan het net niet zien.
1: Ja, je ziet, het is een hele grote tent en het is helemaal packed.
2: Het is een hele after effect.
1: Ja, ik denk dat jij het hebt gevuld voor ze en daarna ben je weggegaan.
2: Ja, het is, altijd een tijd om te komen en tijd om te gaan.
0: Precies, precies. Hey, is dit ook voor jou een beetje de afsluiting van jouw festival season? Of volgens mij is er voor jou nooit echt een zomerperiode, want volgens mij ben je waar de zon is.
1: Altijd zo.
2: Ja. Nee, voor mij bestaat de zomer niet eigenlijk.
1: Wauw, leg dat eens even uit.
2: Ja, omdat we zijn geboren daar, hè. We zijn geboren in die, ja, de winter is wel iets voor ons. Zo, omdat ik niet van de winter hou, ik ga... Loesoe.
0: Ja, gelijk. Je hebt echt gelijk.
2: Hey, maar ik zeg je eerlijk, zomer hier in Nederland is voor, of in Europa helemaal, voor mij is sowieso spannender dan wanneer ik in Antillen ben. Omdat hier wanneer zomer is, dan is het een totaal andere vibe. En ja, wanneer de beetje koud wordt weer, ben ik weg. En ben ik weer in de zomer van mijn eilandje voor half jaar weer.
0: Wat een leven.
1: Ik wil ook zo leven.
0: Maar echt, wij moeten denk ik even door.
1: Ja, maar nee, maar als we zijn background zingen, dan is het enige wat we hoeven te doen.
0: Nu zeg jij iets, hè?
1: Ja, toch?
0: Ja, dus wij zijn in de winter zijn we ook daar, hè?
1: Ja.
0: Dat begrijp je wel.
2: Ja, moet je nog...
0: even je wat zangjes. Hé, maar je hebt natuurlijk ook laatst een tune uitgebracht. Gisteren volgens mij. Hennessy.
2: Hennie.
0: Heb je ook wat Hennies op vandaag, of niet?
2: Ja, nee. Net een stuk, weet je. Net een klein beetje. Voordat ik op de podium ga altijd, neem ik net een klein stukje. Een klein beetje, sorry.
0: Even je keel warm maken.
2: Ja, moet. Omdat soms die keel een beetje...
1: Zou je zeggen dat Hennessy een goed middeltje is om je keel warm te maken? Voordat je gaat zingen?
2: Weet je wat? Nee, omdat het is niet, maar voor mij wel.
1: Special, you're special.
2: Yeah, yeah,
0: you gotta stay the Lulu, zeg maar.
2: Ja, yeah, it's something you gotta do, right? So, voor mij, Hennessy is net ietsjes meer, je weet al, warm, pittig, net ietsjes branden. Net in je keel, je weet toch. En je kan gember dinges en zo, maar je weet toch, dat is gewoon de normale dag doe je dat. Gewoon hele dag.
1: Ik hoor
0: gewoon
1: het,
0: Hennessy. En hoe reageert het publiek op je nieuwe tune?
2: Heel cool, heel cool.
0: Ja.
2: Ze zijn helemaal on with it. En voor deze laatste... Oké, laat me jullie vertellen een beetje wat de plan is. Een beetje. Dus ik ben bezig nu over hoeveel jaar was het? 7 jaar? Bijna 10 jaar? Ben ik weer met mijn zoek en kizomba.
0: Oh.
2: So,
0: daar hou ik van, hè?
2: Ja, ik heb allemaal bewaard voor een tijdje. Omdat je weet toch.
1: Is toch naar het juiste moment om het af te sturen
2: moment,
1: op ons?
2: Ja, juiste moment en de juiste op de juiste positie ook met deals en alles. So, nu zitten wij precies goed en met het hele team is compleet. Zo, de eerste kleur. We gaan kleuren uitkiezen.
0: Mm-hmm.
2: So, alle liedjes komen met een kleur.
0: Oh.
2: So, de volgende is paars.
1: Oh, je maakt het spannend.
2: Ja, precies.
1: Maar oké, gaan wij dan dus ook zomerse hit ontvangen als het winter is hier bij ons? Want zo klinkt het een beetje als ik je hoor.
2: Weet je wat? Dat is de bedoeling. Zo, ik geef je de zomerhitjes nu.
1: Oh, wat lekker.
2: Je weet toch, voorbereiden voor de volgende zomer. Volgende zomer wordt helemaal candela.
0: Dus wanneer kunnen we die zoektunes een beetje gaan verwachten?
2: Ja, eentje is vrijdag uitgekomen. Iedereen gaat naar Spotify, overal, Apple Music, Deezer. En luister naar Hennie. Hennie, het gaat over een meid die, je weet toch... die na een relatie helemaal kapot is gegaan en niet de beste keuze heb genomen. En ik zit daar en ik zie dat gewoon. En we hebben een liedje daarover gemaakt. Snap je wat ik bedoel? Zo was niet de juiste keuze wanneer je uit een relatie is om Hennessy te gaan drinken, om straat te gaan en club met manen uit en allemaal gekke dingen doen. Zo, hou jezelf, clean jezelf, heal jezelf. En je weet toch, dat
1: mooi.
2: Was
1: mooie afsluiting. afsluiten. Mooi, mooi om de zomer af te sluiten.
0: Ja. Wijze woorden van Iersijs, als ik het zo hoor. En binnenkort ga je weer langskomen dan, hè? Bij de Paarse Tune. Ik wacht

0: de stad. In fact, Imani en mijn MC Fuego Mami in the building.
1: Zo, maar nee, Imani, ik moet wel toegeven. Radio maken is wel topsport, hoor.
0: Hoezo dan?
1: Je moet snel schakelen. Er lopen mensen in, mensen uit. Dan staat er een artiest voor de deur. En moet je een interview... je verzint het gewoon. Het komt gewoon zo uit je hoofd flowen.
0: Ja, schat.
1: Je doet het goed.
0: Dank je, maar jij ook. Jij ook, schat. Je bent een natuurtalent.
1: Dank je.
0: You're doing amazing. Hey, maar we zijn natuurlijk bij Parels van de Stad. Zometeen is het alweer 9 uur. En dan moeten wij de luisteraar gaan verlaten. Maar ik heb wel Bradley even de velden ingestuurd. Om even een korte vibe check te doen. Want ik was wel heel erg benieuwd van... laatste weekend van het festival. Seizoen. Mm-hmm. Wat zijn nog soort van die bucketlist voor mensen? Bucketlist dingetjes. Dus we gaan eventjes overschakelen naar Bradley.
2: Ik sta hier dus achter de mainstage. En ik heb nog één brandende vraag. En dat is, wat moet je nog doen om het festivalseizoen af te sluiten? Maar ik sta hier naast Bradley. En Bradley, hoe was jouw festivalseizoen?
3: Ja, het was wel gezellig. Ik heb eerlijk gezegd niet heel veel gedaan.
2: Hoezo niet?
3: Ik was gewoon een beetje op grinden, man. Voetbal is weer begonnen. Gym
2: en... Je bent Bali, man.
3: Ja, ik voetbal.
2: Reactie?
3: Nee, geen reactie. We gaan er verder niet te diep op in. Maar ik voetbal en ik gym gewoon. Ik ben gewoon bezig met mezelf, dus ja, dat man.
2: Ja toch, we zijn hier ook met Meini.
4: Hi, we zijn hier met Meini.
2: Meini, sorry. Hoe was jouw festivalseizoen?
4: Ja, mijn festivalseizoen was echt tof. Ik heb gewoon genoten. Je moet gewoon alles uit het leven halen. Enjoy, as if it's your last day, because you never know.
2: Ja, en als ik aan jou zou vragen, wat was je hoogtepunt?
4: Wat mijn hoogtepunt was gewoon hier met vrienden zijn, gezellig, genieten van de muziek en losgaan.
2: En dan heb ik nog één brandende vraag voor jullie allebei. Wat is nog iets wat jullie echt moeten doen om jullie festival zo goed af te sluiten?
3: Vanavond? Dansen in de regen.
2: Oeh.
4: Ik denk gewoon hard meeschreeuwen, man, met de muziek.
2: Maar je staat niet bij de stage nu?
4: Ik ga zo bij de stage staan.
2: Ik ga met je mee.
4: Jij moet mee, wou net zeggen.
2: Wij gaan mee. Jongens, we gaan terug naar jullie in de studio.
0: Wat doet hij dan leuk, hè, die Bradley. Wat een vibes. In ieder geval zijn mensen er echt nog een feestje van aan het maken.
1: Yeah.
0: En ik denk dat het tijd wordt, Fuego Mami, dat wij ook even de velden ingaan, of niet?
1: Ja, ik heb echt zin om de velden in te gaan. Mainstage, je ziet allemaal flikkerende richten. Dus we worden geroepen. En weet je waar ik ook nog eventjes zin in heb?
0: Nou, vertel.
1: Om nog één keer even oldschool langs alle foodtrucks te gaan. En een lekkere, vieze, vette festivalhap op te eten.
0: Ik hoorde van een vogeltje in mijn oor dat de kosten op Funix zijn vandaag. Dus we gaan even goed genieten van het eten.
1: Funix!
0: Maar je hoeft natuurlijk nergens heen te gaan, want zometeen tune je gezellig in bij Funix Vissa. Het feestje gaat gewoon door, dus ga nergens heen. En morgen zijn we gewoon gezellig weer hier bij Parels van de Stad.
1: Morgen doen we het gewoon nog een keer, dus heb je geen ticket voor morgen. We zijn er van 7 tot 9.
0: If it's nice, you gotta play it twice.

0: Takis.nl en level up your business.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Business Takis wordt georganiseerd door Fannix in samenwerking met grote spelers en de gemeente Amsterdam-Nieuw-West. Meld je nu gratis aan via businesstakis.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Fannix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, wat hoor je goed? De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten.

Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Budapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Foodexport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
7: Heb jij een bedrijf, een side hustle of loop je al maanden rond met een idee waarvan je denkt, hier wil ik wat mee doen?

0: daarbij horen. Want soms moet je vallen, resetten en je eigen route bouwen. Daarnaast ontmoet je andere jonge ondernemers en starters en krijg je volop de kans om nieuwe connecties te maken die jou en je business verder kunnen helpen. Meld je gratis aan via businesstakjes.nl en level up your business.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: knuppel ligt.
1: Zoek naar een bil om te wassen, kijk links. Zoek naar een bil om te wassen, kijk rechts. Zoek naar een bil om te wassen, kijk links. Rechts, rechts, links. Zoek een bil en was, was, was.

0: marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: UnoBezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. UnoBezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
8: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
11: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
12: Dit voelt als
11: luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Lucky Jones.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamule, zomaar in Madrid. Ze hebben poeder in de neus, als een visagist. Zeker douche voor een potje, als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Ik hou van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merry, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen?

Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

champion sound.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen